Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Testin uur.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Connected, internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
5: Connected,
4: connected na Oso, affordable for you.
5: Yeah, yeah.
4: Connected na Broco, met 10 issue business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
5: Connected a la C. Enjoy affordable connectivity.
4: Still the most affordable. Taylor Sue keeping us in touch.
6: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

We're going down.

Ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

kom bij u, Heere God, met onze kinderen en onze jongeren, Heer. Ik bid dat kinderen zich op school en studie en hun studie focussen, Heer, en niet afgeleid worden. U weet, Heer, hoe de wereld aan ze trekt, Heere God, en dat ze eigenlijk de dingen die belangrijk zijn aan de kant zetten, Heere God, die voor hun leven belangrijk zijn, dat ze dat niet zo serieus nemen. Maar ik leg ze in uw liefdevolle vaderhanden. En ik vraag u dat u ze helpt om zich te focussen en dat ze niet afgeleid worden daarin. Ik bestraf elke kracht en macht van de Satan, Heer, die onze kinderen probeert af te leiden om niet gefocust te zijn op de dingen van u, Heer. En niet gefocust op hun studie en de positieve dingen die ze leren vanuit uw woord, Heer, maar ook thuis. Heer, dat ze bijna alles vergeten wanneer ze de straat opgaan. Maar ik leg ze in uw handen, omdat we weten hoe moeilijk het soms voor ze is, Heer, om nee te kunnen zeggen tegen de verkeerde dingen, omdat peer pressure is op ze afkomt. Ze willen er ook bij horen. Maar leer ze, Heere God, om jongeren te zoeken die gelijkgestemd zijn met hun, zodat ze niet in de verleiding gebracht worden om het verkeerde te doen. Ik bid dat ze hun school en studie, hun opleiding succesvol kunnen afronden. Alsjeblieft, dat hun focus mag zijn. Ik bid, Heer, tegen het agressief gedrag ook van de jongeren, tegen onverdraagzaamheid en eigenwijsheid. Heer, u weet, Heer, hoe agressief jongeren tegenover elkaar kunnen zijn. Heer, dat ze heel onverdraagzaam zijn ook. Ik bid, Heer, dat u ze helpt, Heer, om met hun emoties om te gaan. En dat ze leren, Heer, dat wanneer ze boos worden, die tools te gebruiken die ze hebben gekregen, Heer, om tot rust te kunnen komen. Vader, ik bid voor ouders dat ze u gaan zoeken en u vertrouwen, dat u hen en hun kinderen kan beschermen, dat ze dat weten en dat ze aan u gaan vasthouden. Ik bid dat deze ouders hun kinderen elke dag aan u opdragen, Heer, omdat ze beseffen en ook weten dat ze de opvoeding alleen niet kunnen, dat ze u erbij nodig hebben om niet boos te worden, om niet agressief te worden, om niet geen lelijke woorden te gaan gebruiken of te slaan, Heer. Heer, maar dat ze u zoeken, Heer, zodat u ze tot rust kan brengen, Heer. En dat ze gewoon in die rust gesprekken ook kunnen voeren met hun kinderen. Heer, Vader in de hemel, we weten dat het niet altijd eenvoudig is, maar ik dank u voor de ouders die zich inzetten, die zich ervoor geven om het beste uit hun kinderen te halen. Niet door kracht, nog geweld, Heere God, maar door uw geest en door in liefde met hun kinderen om te gaan. Maar ook prioriteiten te stellen, Heer. En opdat kinderen gaan weten, wanneer ze een bepaald gedrag vertonen, dat elk gedrag gevolgen heeft. En dat ze dat gaan weten en dat hun kinderen steeds voorhouden. Zo geef ik ze in uw handen. Heer, we weten ook dat jongeren steeds meer grensoverschrijdend gedrag vertonen. Vader, en dat baart inderdaad zorgen. Maar we leggen het in uw handen. En ik bid u, Heer, help ze om, ik bid om gehoorzaamheid en bescherming voor hen. Ik bid, o Heere God, voor jongeren die in gevangenissen of cellenhuizen terechtgekomen zijn vanwege gedrag of handelingen die ze gepleegd hebben die niet door de beugel kunnen. Ik bid, Heer, dat ze ook daar in die gevangenissen en cellenhuizen u gaan leren kennen en tot berouw van zonde komen. Ik bid, Heer, voor al die jonge meisjes die van huis weglopen en dagenlang wegblijven, Heer. Ouders weten niet waar ze zijn en plotseling terugkomen. Heer, ik bestraf deze macht in de naam van Jezus. En ik bid, Heer, dat de mensen die deze kinderen meenemen, dat ze in beeld gebracht worden, Heer. Zodat ook dit kan stoppen. Help ons, Heer,
om met onze meisjes te praten, om met ze te praten en ze uit te leggen wat de gevolgen van dit gedrag zijn. Heer, ik bid tegen elke macht van drugs, van al van ja, sterke drank, van alles, Heer, dat jongeren in een bepaalde een bepaald gevoel geven en ze het idee geven dat alles goed is. Ik bestraf ook dat in de naam van Jezus. Er zijn zoveel jongeren die alcohol gebruiken, Heer. Vader, help ze om nee te zeggen daartegen. Nee tegen drugs. Nee tegen het weglopen. Nee tegen agressief gedrag. Heer, ik geef ze aan u. Wil u voor ze zorgen? Wil u ze beschermen? Laat ze weten hoeveel u van ze houdt. En dat u niet wil dat ze verloren gaat. Ik bid u dat, Heer, in Jezus' naam. Amen.

op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. No, mi finger kom fácil.

0: Het is 11 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.
1: Me want to take you, me want to make you sabi that me love you too.
2: Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Voordat je begint met de voorbereiding van jullie huwelijk, is het belangrijk te weten hoe elk van jullie naar de toekomst kijkt. Wat kun je van elkaar verwachten? En hoe kunnen jullie op basis hiervan een toekomstbeeld vormen? Misschien wil de een wel kinderen en de andere niet. Of verschil in politieke voorkeur. Bepaalde dromen die ieder zou willen verwezenlijken. Of bepaalde waarden en normen die verschillen. Misschien wil de een in het buitenland gaan wonen. En de ander denkt, midati, mine lipsernang. Als hierover niet goed doorgepraat wordt, kunnen het breekpunten zijn in jullie huwelijk. Je zal met elkaar moeten nagaan waar de nodige aanpassingen moeten plaatsvinden om gezamenlijk verder op te kunnen trekken. Bespreek belangrijke zaken voordat je elkaar het ja-woord geeft. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
3: Radio Shalom. Ik ben een vrouw voor een dappé. Dat is een probleem.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. U die de Allerhoogste bent, u die de Alwetende en de Alomtegenwoordige bent. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw trouw, dank u wel voor uw nabijheid, Heere God. Heer, ik wil u vandaag bedanken voor de vrijheid die we in Suriname hebben om ons christelijk geloof in vrijheid te kunnen belijden, Heer. Ik dank u wel, Heer, dat er 24 uur per dag gebeden wordt, Heer. Elke dag, Heer. We danken u voor al die mensen die hun schouders zetten daaronder, Heer. Die trouw blijven bidden, Heer. Zodat die ketting niet verbreekt, Heer. Ik dank u ervoor, Heer. Ik dank u voor het feit dat we als gelovigen mogen samenkomen, Heer, omdat we weten dat we één Vader hebben. Heer, dat de een niet meer is dan de ander, of beter dan de ander, Heere God. Maar dat we mogen komen, Heer, in uw naam, en uw naam mogen verkondigen aan hen die u nog niet kennen, Heer. We prijzen u daarvoor. Heer, ik kom bij u en ik bid dat christengelovigen toegewijd mogen zijn en Christus voorbeeld mogen tonen in de samenleving. Heere God, dat nederigheid aan de Heere God, waarheid, waardigheid, zuiverheid en rechtvaardigheid, Heer, dat het zichtbaar mag zijn, Heer. Heere God, ik bid dat de gemeente van God eensgezind mag zijn, saamhorigheid mag tonen en goed communiceert met elkaar. Ik bid voor de leiders, Heer, dat de instructies die Paulus geeft in de brieven van Timotheus en Titus, dat ze die volgen, Heere God, en dat ook doorgeven aan de volgelingen. Heer, ik bid dat voorgangers een goed balans kunnen hebben tussen hun werk voor u, Heer, en hun gezin en familieleven, Heer. Heere God, dat ze ook aandacht besteden aan hun gezinnen, Heer. Heere God, omdat die dat vaak moeten ontberen. Ik leg ze in uw handen, Heer. En ik vraag u dat u ze leidt, maar dat ze ook rust mogen vinden in u, Heere God. Dat het niet steeds heen en weer gaan hebben en dat zij zelf die innerlijke rust niet vinden. Heer, we weten dat het werk veel is, Heer. Heere God, en we weten ook dat er zoveel vraag is, zoveel vraag naar gebed, mensen die vastlopen, Heer. En we weten dat de tijd kort is en dat de tijdstroom krachtig is en dat de geesten van verleiding machtig zijn. En daarom roept u ons op om waakzaam te zijn. Heere God, ik bid voor alle werkers in uw wijngaard. Ik denk aan predikers, herders, leraren, pastorale werkers, leiders van verschillende groepen, Heer. Heere God, ik bid dat ze toegerust toegerust mogen worden, zodat er geestelijke groei mag plaatsvinden. Heere God, ik bid dat er onder werkers onderlinge steun en verbondenheid en samenwerking is. Ik bid dat waarden en normen, onder andere liefde, respect, vertrouwen, confidentialiteit, Heer, respect en voor privacy, dat al die dingen in acht genomen worden, Heer. Omdat we weten, Heer, we willen dat mensen niet wegblijven van u, Heer. Heer, en dat leiders ze in de weg staan, Heer, om u te volgen. Maar ik leg ze in uw handen, Heer, en ik bid u dat u uw gang gaat. Ik bid, Heer, in de naam van Jezus, dat er een balans komt tussen mannelijke en vrouwelijke werkers, Heere God. Dat, Heer, tegenwoordig zie je veel meer vrouwen, Heer, die in de bediening gaan, maar ook meer vrouwen die in de kerken werken, Heer. Ik bid voor de mannen, Heer. Ik bid, Heer, dat ze hun plaats gaan innemen in de gemeenten, Heer. Maar ook, Heer, als dienaren van u, Heer. Dat ze ook in de bediening gaan en predikers worden, Heere God. Heer, dat ze zich laten scholen. Ik leg het in uw Vader handen, Heer. En Heere God, ik bid ook voor het kinder- en jongerenwerk in Suriname, Heer. Heere God, we weten waar jongeren allemaal tegenaan lopen. Heer, het is niet fijn om dat allemaal te moeten horen elke keer, Heer. Heere God, wat er allemaal met jongeren gebeurt. Maar ik leg het in uw liefdevolle vaderhanden. En ik dank u, Heer, dat u er oor voor hebt. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. Ik ben Timothy van het Kruis. Welkom in het programma Een Goed Begin. Fijn dat u vandaag weer luistert naar het programma Een Goed Begin. En vandaag willen we samen nadenken over een belangrijk onderwerp. En dat is de Heilige Geest en evangelisatie. Evangelisatie betekent eigenlijk het doorgeven van het goede nieuws van Jezus Christus. Dat goede nieuws is dat God zondaren wil redden door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Wat is het werk van de Heilige Geest in de wereld? Het werk van de Heilige Geest in de wereld is de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Drie dingen. Zonde, gerechtigheid en oordeel. En u kunt het lezen in uw Bijbel. De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. En waarom doet hij dat? Omdat hij wil dat mensen zich bekeren. Vooral in deze eindtijd. De tijd kort voor de wederkomst van Jezus Christus. De Heilige Geest overtuigt. Waarom moeten we evangeliseren? Omdat de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wanneer we spreken over evangelisatie, denken veel mensen direct aan menselijke inzet. Ze denken aan spreken met mensen, folders uitdelen, prediken, zingen of getuigen van het geloof. En dat hoort er allemaal bij. Maar toch leert de Bijbel ons dat echte evangelisatie nooit alleen mensenwerk is. Want zonder het werk van de Heilige Geest blijft evangelisatie leeg en krachteloos. Leeg en krachteloos. De Heilige Geest is onmisbaar. Zo staat er in Handelingen 1 vers 8. De Heere Jezus zelf zegt tegen zijn discipelen daar, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn. Let goed op wat Jezus zegt. Hij zegt eerst de Heilige Geest komt en daarna de discipelen zullen getuigen zijn. Dat is belangrijk. De kracht van evangelisatie ligt dus niet in mensen, maar in Gods geest. Dat is de Heilige Geest. En dat begrepen de discipelen ook. Dat begrepen ze ook. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Pastor Benny Hinn zei, die salving is niet om te picknicken. Het is voor dienst. Het is voor dienst. En hij gebruikte daarbij Handelingen 1 vers 8. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Ministry is hard werken. Het is niet gewoon zitten. Voordat Pinksteren plaatsvond, waren de discipelen vaak bang en onzeker. Denk maar aan Petrus. Als we kijken naar Petrus, toen Jezus werd gearresteerd, ontkende Petrus 3 keer dat hij hem kende. Hij was bang voor mensen. Maar na Pinksteren veranderde alles. Waarom? Omdat de Heilige Geest kwam. In Handelingen 2 lezen we dat Petrus plotseling vrijmoedig begon te spreken over Jezus Christus. Diezelfde Petrus die bang was. Diezelfde man die eerst bang was, predikte nu openlijk het evangelie. Dat was niet zijn eigen kracht. Het was het werk van de Heilige Geest. En wat gebeurde er? In Handelingen 2 vers 41. Zij dan die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Dat is een wonder. En niet Petrus veranderde mensen harten. God deed dat door zijn Heilige Geest. En dat is vandaag nog steeds zo. Mensen kunnen veel organiseren, mensen kunnen mooie woorden spreken, mensen kunnen indrukwekkende programma's maken, maar alleen de Heilige Geest kan een hart openen. Er staat in Handelingen 16 vers 14, als we kijken naar die situatie van Lydia, in Handelingen 16 vers 14 staat er, de Heer opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. De Heere opende haar hart, niet Paulus. De Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. Paulus sprak, maar God opende haar hart. En dat is evangelisatie volgens de Bijbel. We hebben ook vaak geweldige dingen gezien tijdens evangelisatie. We hebben wonderen gezien, we hebben genezing gezien, bevrijding, woorden van kennis die raak waren, openbaringen, we hebben profetische woorden zien uitkomen. Dat kan alleen door de Heilige Geest gedaan worden. Wij zijn niet in staat. We hebben die dingen gezien, maar het is de Heilige Geest. We mogen zaaien, maar God geeft de groei. Daarom hoeft evangelisatie niet afhankelijk te zijn van menselijke talenten. Soms denken mensen, ik kan niet goed spreken, ik weet niet genoeg van de Bijbel, ik durf niet. Maar God gebruikt gewone mensen. Mozes vond zichzelf ongeschikt, Jeremia voelde zich te jong, Petrus was een eenvoudige visser en toch gebruikte God ze krachtig. Waarom? Omdat de Heilige Geest van God werkte. En dat geeft moed. Evangelisatie betekent niet dat wij mensen moeten bekeren. Dat kunnen we niet. Ik kan het niet, u kunt het ook niet. Billy Graham zei, een evangelist bekeert niemand, de Heilige Geest doet dat. Een evangelist overtuigt niemand van zonde, niemand. Het is de Heilige Geest die dat doet. Alleen God kan dat. Onze taak is trouw spreken, getuigen van Christus, liefde tonen en mensen wijzen naar het evangelie. De Heilige Geest doet de rest. Misschien denkt iemand, maar waarom luisteren zoveel mensen niet? Dat gebeurde ook in de Bijbel. Niet iedereen luisterde naar Jezus. Niet iedereen luisterde naar apostel Paulus. En toch bleven ze spreken. Waarom? Omdat Gods woord nooit leeg terugkomt. Er staat in Jesaja 55 vers 11. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Soms zien wij de vrucht niet direct. Soms pas jaren later, soms helemaal niet tijdens ons leven. Maar Gods geest werkt vaak verborgen. Denk eens aan een zaadje in de grond. Je ziet lange tijd niets, toch groeit er onder de aarde al leven. En zo werkt God vaak ook in mensen harten. Een gesprek, een bijbeltekst, een preek, een lied, een eenvoudig getuigenis kan God gebruiken. Daarom moeten we nooit denken dat evangelisatie zinloos is. Laat u niet misleiden door de duivel. Laat u niet demotiveren door de Satan. De duivel is een leugenaar. Gods woord keert nooit leeg terug. De Heilige Geest werkt krachtig door Gods woord. Ikzelf ben ook tot geloof gekomen door het werk van de Heilige Geest. Is het werk van de Heilige Geest. Ik heb het woord gehoord. Het woord heeft me aangeraakt. en ik heb mijn leven aan de Heer gegeven. Dus wees nooit gedemotiveerd. Gewoon doorgaan. Romeinen 10 vers 17 zegt, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Daarom moet evangelisatie altijd draaien om de Bijbel en Jezus Christus. Niet om menselijke meningen, niet om entertainment, niet om populariteit, maar om het evangelie. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 2. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de kern. De Heilige Geest verheerlijkt altijd Christus. Wanneer Gods Geest werkt, worden mensen overtuigd van zonde. Niet alleen emotioneel geraakt, maar werkelijk overtuigd. Johannes 16 vers 8 zegt, en die gekomen, Jezus is gekomen om de wereld te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat betekent dat de Heilige Geest mensen laat zien wie we zelf zijn en wie Christus is. Hij verbreekt harde harten. Hij opent blinde ogen. Hij brengt mensen tot bekering. Misschien luistert iemand vandaag die ooit ver van God leefde, maar later toch geraakt werd door het evangelie. Dan was dat uiteindelijk Gods werk. Misschien gebruikt God een prediker of een vriend, een ouder of een radioprogramma. Maar achter dat alles stond de Heilige Geest. En dat moet ons nederig maken. Yes, God is goed. Laten wij overgaan tot gebed. Vader, in de naam van Jezus Christus, ik bid dat u een ieder wilt aanraken om in de kracht van uw Heilige Geest te evangeliseren. Heere, mijn God, geef uw volk die openbaring, Heere, om in de kracht van uw Heilige Geest te evangeliseren, mijn God. En ik bid dat ze niet slechts woorden zullen spreken van wijsheid, maar zullen evangeliseren met betoon van geest en kracht, dat er wonderen mogen plaatsvinden, bevrijdingen, genezingen. In Jezus' naam, raak een ieder aan. Raak ze aan, mijn God, in Jezus' naam. Dat we een machtige opwekking mogen zien in Suriname. En die oogst binnen gehaald mag worden. De oogst van de eindtijd binnen mag komen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor uw aandacht. Morgen zijn we wederom bij u met het programma. Een goed begin. De Heere zegene u.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
2: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppelteken Reliance.sr voor meer informatie.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani. Naskip. Naf you.
5: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
6: Connected, alase.
5: Connected na Osso, affordable for you.
6: Yeah, yeah.
5: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
6: Keeping you in touch.
5: Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
6: Connected, alase. Enjoy affordable connectivity.
5: Still the most affordable.
1: Telus,
5: keeping us in touch.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Reality Time. Onze thema van morgen is, er is iets bijzonders aan u. En onze thema tekst is gehaald uit Romeinen 8 vers 11. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Halleluja. Het christendom, geliefde, is geen religie. Het is Christus in u. Colossenzen 1 vers 27. Het is de uitwerking van het goddelijke leven in een mens. De christen is iemand die de organische en existentiële eigenschappen van het goddelijke heeft ontvangen en ook manifesteert. Dat maakt u anders, geliefde. U bent niet tot een religie gekomen toen u Christus aannam. U bent in de realiteit terechtgekomen, de realiteit, lieve mensen. De Bijbel zegt in 1 Johannes 5 vers 11 en 12... en dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in de Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Halleluja. Dit leven is het alles overstijgende leven, geliefde. Denk aan het menselijke lichaam. Zelf in zijn huidige gevallen staat heeft het vermogen om cellen te reproduceren, zichzelf te herstellen en te vernieuwen. Dat is het menselijke leven. Maar dat leven is verdorven door de zondeval van Adam, geliefde. Als dat verdorven leven nog steeds op dat niveau kan functioneren, denk dan eens aan het leven van God in u. Dat onvergankelijk, onverwoestbaar en goddelijk is. De Bijbel zegt in 1 Petrus 1 vers 23, u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijke zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dit is wat u nu heeft, lieve mensen. Een leven dat de kracht in zich draagt om veranderingen teweeg te brengen. De Heer Jezus zei ook weer in Handelingen 1 vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Halleluja. En dat is wat in u leeft, geliefde. Die

Gona grun tapu baka, verteri den trasma, zang yuji. Sari fu dengsuma, di noani bribi. In het Nederlands zeg je, bekeer je, verander, stop met alle verkeerde dingen die je doet. En als je terug gaat naar de aarde, vertel een ieder wat je hebt gezien. Happy kids, God wil dat jij en ik stoppen met alles wat we verkeerd doen. En we moeten hem dienen met geheel ons hart. En dat moest King ook doorgeven aan de mensen. Oh, om 5:00 's morgens werd King wakker uit die droom. Hij was erg bang. Hij was angstig van wat hij allemaal had gezien. Hij begon te gillen. Hij gilde heel erg luid. De mensen in het dorp hoorden het en renden naar hem toe. Het duurde echt eerst een poos voordat hij kon vertellen wat hij had gezien in die droom. Hij vertelde ze alles. Na die droom is King nooit meer geweest naar de Lukumang. Hij heeft nooit meer meegedaan met de afgodische dingen. King zijn leven was totaal veranderd. Hij wilde echt met zijn hele hart de Heere Jezus dienen. Happy kids, God sprak tot King en King gehoorzaamde God. Hoe zit het met jou, happy kids? Weet je wel wat God goed vindt? Weet je wel wat je verkeerd doet? Praat tot God. Ja, soms is het onbewust. Soms weten we niet wat we verkeerd doen. Maar hoe zit het met alle verkeerde dingen die we doen? Je weet het. Ik mag niet pesten. Ik mag niet schelden. Ik mag niet stelen. Maar toch doe je het. Ja, ja. Die schele ogen, die tjuri, die middenvinger die we wijzen, liegen, vechten, roddelen. Praat tot God. Vertel hem alles. Happy kids, gaan we samen bidden? Heere Jezus, dank u wel voor de vertelling. Vader, ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil in de hemel dicht bij u en niet naar de hel. Vader, dit maakt mij angstig. Maar ik heb geleerd dat het prachtig is bij u. Geen angst, geen vuur, maar liefde, blijdschap, vreugde. Vader, vergeef mij van alle verkeerde dingen die ik doe. Vader, ik wil niet meer uitschelden. Ik wil niet meer pesten. Ik wil gehoorzaam zijn aan u. Vader, ik wil ook geen afgoden dienen. Maak me rein en wijs. Help mij om te stoppen met alle verkeerde dingen. Er is plaats in mijn hart voor u. Vergeef mij. Blijf bij mij. In Jezus' naam. Amen. Happy kids, gaan we snel de Bijbeltekst aanleren? De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerd doe en help me om weer te leven zoals u wil. We gaan het tweede deel aanleren vandaag. Gisteren hadden we al een deel geleerd. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Gaan we het herhalen? Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.
nog een laatste.

Eerste keer, God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Psalm 139, vers 23 en 24. Zo, happy kids, tot morgen. Geniet nog van enkele kindergospelliedjes. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Tot morgen.

0: Het is 7 uur.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten.
3: Goedemiddag, Clara.
2: Elke zondagavond.
3: Maar dat is een open prijs. Dus heb je check kost, Clara? Maar met zo'n kwaliteit toch?
4: Hey broer. No stress you a day, you know yere. Historex abo a new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Da sa dati.
4: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Verfi. Na a new merit, en a verfi disi. Di you, na voordelig tori ja. Ama ab waterbasis, acrylatex, mat, na a zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mibo ver van a ver fiera.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23. We go the extra mile.
2: Kies altijd voor de fastest mobile network. Telesuur, winnaar van de Ookla Award. Telesuur, keeping us in touch.
3: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
4: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
3: Vandaag is dinsdag 25 augustus 2026. Het is 7 uur geweest. Welkom bij de krantenkoppen. Suriname staat aan de vooravond van een ongekende economische groeiversnelling, maar moet voorlopig rekening houden met flinke risico's. Terwijl de verwachte olieproductie van 2028 de economie een krachtige impuls moet geven, blijven inflatie, een zwakke wisselkoers en de afhankelijkheid van import belangrijke kwetsbaarheden. Dat beeld schetst de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB in het rapport Caribbean Economies Made Notable Progress in Debt Reductions and Fiscal Sustainability dat deze maand is uitgebracht. Volgens het Internationaal Instituut zijn de risico's op korte termijn door de geopolitieke situatie vooral neerwaarts gericht. De middellange termijn zijn de vooruitzichten echter gunstiger, dankzij de verwachte olieproductie en verbetering in de begroting en externe positie. De economie groeide in 2025 met slechts 1,5% tegenover 1,7% in 2024. De terugval werd vooral veroorzaakt door een lagere goudproductie, ondanks de hoge internationale goudprijzen. Tegelijkertijd bleken sectoren buiten de grondstoffenindustrie relatief veerkrachtig en bleven zij groeien. Voor 2026 wordt een herstel van de economische groei naar 3,9% verwacht. Daarna zou de groei op korte termijn rond 4% stabiliseren, mede dankzij een sterkere binnenlandse vraag en hogere investering. De groeiende wildgroei aan Bousel op Bermen zorgt voor toenemende irritatie binnen de Nationale Assemblée. NDP-fractieleider Rabin Parmisar eist dat het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening onmiddellijk ingrijpt en bouwwerken die zonder toestemming op Bermen worden geplaatst, laat verwijderen. Ik ben een oud-minister van Oro. Ze moesten durven in mijn tijd dat te doen. Gelijk een tractor er tegenaan en tegen de grond. Parmezaar zegt eerder met vicepresident Gregory Rusland over de kwestie te hebben gesproken en naar eigen zeggen steun voor zijn standpunt te hebben gekregen. Concrete actie blijft volgens hem echter uit. Hij stelt dat ondanks eerdere afspraken nog steeds vergunningen verstrekt worden voor bouwsels op bermen. Hij verwees onder meer naar de Jansteenstraat en delen van Montplezier, waar volgens hem in korte tijd nieuwe permanente constructies zijn verschenen. De werknemersorganisatie Openbare Werken, WOOW, trekt alle lopende rechtszaken in die namens ambtenaren van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening zijn aangespannen. Het gaat om meer dan 150 werknemers die in 2020 naar huis werden gestuurd en sindsdien zonder salaris zitten. WOOW-voorzitter Michael Salons zegt dat het besluit vooral is ingegeven door het gebrek aan financiële bereidheid onder de betrokken ambtenaren om bij te dragen aan de voortzetting van de juridische procedures. Volgens Salons waren slechts 11 van de ruim 150 thuisgezette ambtenaren bereid om 1500 bij te dragen. De bond vindt het daardoor niet langer verantwoord om de kosten van de procedures alleen te dragen. Je wil dat ik met andermans geld voor je moet werken, maar jij bent niet bereid een bijdrage te doen. En zo kan het niet verder, aldus Salons. Hij geeft aan dat de kwestie binnen de bond met hem is besproken en dat hij daarom heeft besloten de procedures te beëindigen. Salons betreurt het besluit met name voor de werknemers die wel bereid waren financieel bij te dragen aan hun zaak. De WOOW heeft zich de afgelopen jaren meerdere malen juridisch ingezet voor de belangen van de thuisgezette ambtenaren en heeft daarbij procedures gevoerd tegen de staat en het ministerie van Openbare Werken. Een gezin in Charlesburg is vrijdagavond slachtoffer geworden van een brutale woningbraak. Terwijl de bewoners enkele uren van huis waren om een huwelijk in de familie bij te wonen, drongen dieven de woning binnen en doorzochten vrijwel elke ruimte. Bij thuiskomst troffen de bewoners hun huis volledig overhoop aan. De inbrekers verschaften zich toegang via een raam. Het dievenijzer is doorgesneden terwijl het schuifraam is vernield. Eenmaal binnen richtten zij zich kennelijk systematisch op alles waarin waardevolle spullen konden worden bewaard. In alle slaapkamers werden kledingkasten, dressoirs en nachtkastjes opengebroken. Laden werden leeggehaald en de inhoud lag verspreid over de vloer. De buit bestond onder meer uit een aantal gouden sieraden die toebehoorden aan de vrouw des huizes. Ook in de woonkamer en keuken werd gezocht. Daarbij werden spullen omver gegooid en ontstond daarnaast schade aan verschillende delen van de woning. De grote financiële klap betreft een bedrag van ongeveer 30.000 SRD aan contant geld. Een aanzienlijk deel daarvan was bedrijfsgeld. De bewoner die als distributeur werkt, had het geld vrijdagochtend opgehaald bij verschillende winkels waar hij dagelijks goederen aflevert. Het geld zou de volgende dag aan het bedrijf worden afgedragen of op de rekening worden gestort. De dieven wisten ook contant geld te vinden dat persoonlijk eigendom is van het gezin. Tot zover de nieuwsberichten. Wij bedanken u voor uw aandacht en zijn er morgen weer met de krantenkoppen. Bedankt voor uw aandacht, veel luisterplezier en God zegen.
5: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

muziek van Joke Buys met deze former number one, Laat Los. Heeft betrekking op het thema voor vandaag, gehaald uit Matthäus 11 vers 28. Kom tot mij, ieder die onder druk gaat vanwege de problemen, en ik zal rust geven. Dat is waarmee we zijn begonnen, de overdenking voor deze dinsdag van 25 augustus 2026. Het is 16 minuten over 7. U heeft daarnet ook het nieuws gehad. En de reclamebreak straks om 6:15 hebben we nog een reclamebreak voordat we eindigen om 8 uur met de Morning Move. Nou, de lijn die staat open. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Nogmaals, goedemorgen. Welkom voor degenen die net erbij zijn, net de radio hebben aangedaan, net wakker zijn. Ja, goedemorgen. God bless you voor degenen die al klaar zijn en onderweg zijn naar het werk. En ook nog degenen die al op het werk zijn, degenen die al begonnen zijn. Mogen de Heer u kracht geven en alles dat nodig is om deze dag voor te zetten. Weet dat de Heer daar is en dat u bij hem mag gaan, alles met hem mag bespreken. U mag bij hem gaan zoals u bent. En vooral wanneer je lasten hebt, vooral wanneer je problemen hebt. Het is net als wanneer je kinderen met dingen zitten die ze zelf niet kunnen oplossen. Of weet je, soms komen de kinderen naar ons toe en zeggen: papa, de juffrouw heeft gezegd dat we zoiets gaan doen. Dus er is een bijdrage nodig van 400 SRD. En je kunt onmogelijk verwachten dat een kind 400 SRD op tafel zet, omdat die niet werkt. Jij bent de verzorger, jij voorziet in de behoeftes van dat kind. Dus het is de verantwoordelijkheid van de ouders om te voorzien in dat bedrag, zodat het kind kan deelnemen aan het project. En zo is het ook bij ons. Vaak genoeg worden geconfronteerd met uitdagingen, met behoeftes, met problemen waar wij de oplossing niet voor hebben of waar wij niet kunnen voorzien in het nodige. Maar we kunnen met onze problemen, we kunnen met onze behoeftes, we kunnen met de uitdagingen die op ons pad komen bij de Heer. En hij zal antwoord geven. Hij zal voorzien. Hij zal de situatie oplossen. Ja, dat is waar het allemaal op neerkomt deze morgen. En de bemoediging vanuit Matthäus 11 vers 28. Dat we bij de Heer gaan met onze problemen en met onze bezorgdheid. Met alles dat ons hindert en waarmee we geconfronteerd raken. En de Heer zal rust geven en alles dat nodig is om verder te gaan in dit leven. Nou, het is intussen geworden 18 minuten over 7. We feliciteren alle jarigen. God bless you. Morning broeder, alles goed. Bedankt voor uw bemoediging. En ik luister ook naar een goed begin. Ik voel de goddelijke sfeer ervan. Zorg en hoop is al wakker. Zorg en hoop is al wakker. God zegen voor iedereen en ook voor u. Psalm 23 vers 1 en 2. God zegen. Ja, God zegen ook. En welkom in de Morning Move. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van ommekeer. Jacobus 1 vers 17. We pakken weer wat muziek. Goedemorgen en nogmaals goedemorgen. God zegen aan u toegewenst. U blijft hangen en u laat zich bemoedigen vanuit Shalom FM 94.5.

Goodbye to my pain. Goodbye to my sorrow. Goodbye to my past. Jonathan Nelson met I Believe. Op deze dinsdagmorgen. Ja, goedemorgen, goedemorgen. We feliciteren alle jarigen. Je mag ook deze morgen de felicitaties doen. De groetjes doen en vergeet niet de bemoedigingen. Het is radio waar we elkaar zegenen. En waar we elkaar bemoedigen. En inspireren verder met de heren te gaan. We hebben ook vandaag weer behoefte aan geestelijke voedsel. En dat putten we uit de getuigenissen, de bemoedigingen. Maar bovenal vanuit het woord. Dus neem vandaag ook wat tijd met het woord. Ja, breng wat stille tijd door met God. Want u hebt daar behoefte aan om ook vandaag weer uw geloof op te bouwen en te investeren in uw geestelijk leven. Het is 8:55. Om 7:45 hebben we weer een reclamebreak. We zijn er tot 8:00 met de Morning Move. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen, de anniversaries en al de mensen die iets te vieren hebben. Werk prettig. Betrek de Heer in alles dat u doet. En hij zal uw paden recht maken.

De blessings voor de mensen in het verkeer. Ja, het verkeer is intussen druk. Dus ik ben, zo net had ik even wat tijd. Dus ik dacht, ik ga even brood halen. Niet, stond er niet bij stil dat mijn tas was achtergebleven. Wallo, kom je nou weer bestellen, Bredette? Anders zou ik moeten vaten. Nou, in elk geval, vergeet niet alleen uw ontbijt en uw brood, maar vergeet vooral ook niet uw goed geestelijke voedsel, want ook dat is belangrijk vandaag om te nuttigen. Dit is de formatie J316, terwijl u geniet van de Money Move. Tranga! Live vanuit de Money Move.

Het is 6 minuten over 11:30. Zometeen om 7:45 heeft u de reclamebreak. U geniet in elk geval van radio tot eer van Christus. Het is de Morning Move live op de radio via de FM 945. Je kan ons ook beluisteren via www.shalomsuriname.com. En we zijn er 1x24 uur live in de ether. De Morning Move doet elke maandag tot vrijdag om 6 uur tot 8 uur. En daarin krijgt u de Happy Kids, de Thai Hori Tip, de dagtekst, de bemoedigingen. Natuurlijk ook interactie. U bent vrij om te bellen of te appen naar de studio. Goedemorgen, Happy Tuesday. God has already written today's blessings in your story. Smile, step forward with faith and watch miracles quietly unfold. Dat is een van de berichten. Een van de WhatsApp berichten. Op deze dinsdagmorgen. Het is de dinsdag van 25 augustus. God bless you. Werk prettig. Fijne vakantie voor de kinderen. En blijf genieten van Shalom FM. We gaan naar de AI-version van Milobiu. Ja, een song gedaan door Marsha Dalvoeren.

0: jouw spullen weer aanvullen? Je hoeft maar naar één adres. Kerpelaan heeft nog steeds de ruimste sortering aan schoolbenodigdheden. Stoere, praktische en modieuze schooltassen met werkelijk alles wat erin thuis hoort. Voor zowel de kleuter als de universiteitsstudent. En ook de Crea Bea komt aan haar trekken. Kleurrijke verfsoorten, klei, stickers en glitters maken van elke hobbyist een ware artiest. Voor elke klus en elk budget. Dus, heb jij binnenkort weer schoolspullen nodig? Dan kom jij naar Kerpelaan. Kerpelaan, safe and enjoy. Hey Trustbank Amanenklant, wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerpelaan.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerpelaan.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerpelaan, save and enjoy.
1: The right one.
2: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
3: yeah,
2: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
4: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
2: It's my number one.
4: Golden Brand Margarine.
5: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan yang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah.

Jesus na yuna gado gedaan door Prishan met zijn AI version. Ja, een heel leuk initiatief waarbij we wederom kunnen genieten van de liederen uit de oude doos. Het is 8:09. U geniet nog steeds van The Morning Move. Ik ga u alvast groeten voor wat betreft deze dinsdag van 25 augustus 2026. Ik ben Leandro Martens Wignio. Ik zat eraan vanaf 6 uur met The Morning Move op deze dinsdag. Voor mij natuurlijk een grote eer en voorrecht om u te dienen vanuit deze zender. U blijft afgestemd, want er is nog genoeg te beleven. En ik zou zeggen, laat u zich bemoedigen vanuit het station waar Christus centraal staat. Nou, een fijne dag voor u. Ik ben er vanmiddag weer in de Happy Hours om 1 uur.

verblijden. En hij gebruikt een voorbeeld van voorbijgaande droefheid, waarbij hij een bevalling als voorbeeld aanhaalt. Dat is ook droefheid, pijn, maar het is van korte duur en daarna is het blijdschap. En dan zegt hij ze dat ze de vader nooit iets gevraagd hebben in zijn naam. Maar dat ze nu de vader zullen vragen in zijn naam en dat ze zullen ontvangen. Ze hebben inderdaad nooit iets hoeven te vragen aan de vader in zijn naam, want hij was bij ze. Maar nu geeft hij aan dat hij teruggaat naar de vader. En hij spreekt alsof hij dat laatste deel van zijn opdracht reeds heeft vervuld. En hij zegt aan ze, jullie zullen vragen in mijn naam. Want Jezus is de weg tot de vader. Dus het is in zijn naam dat gedaan wordt. En de vader zal antwoorden omdat ze hem hebben lief gehad. Omdat ze geloofd hebben dat de vader hem gestuurd heeft. Dat geloof in hem als de knecht die gezonden is. Dat geloof in hem als de Messias die beloofd was. Dat geloof in hem, ondanks het feit dat anderen niet geloofden. Ondanks het feit dat anderen niets liever hadden dan dat hij opgeruimd zou worden. En daarmee ook bezig waren. Hebben ze in hem geloofd, dwars door alles heen. En hij gaat terug tot de vader. Hij is bezig ze voor te bereiden. Hij is bezig ze voor te bereiden op het feit dat hij niet langer bij ze zal zijn. Hij is bezig ze voor te bereiden. Maar hierin zit ook zijn dood, zijn opstanding. En als je goed doorkijkt, de uitstorting van de Heilige Geest. Hij is ze aan het voorbereiden. Hij is ze aan het klaarmaken. Opdat we, wanneer het gebeurt, ze zullen begrijpen dat het was dat hij bedoelde. En toen hij ze dat had uitgelegd, dat hij de wereld ook weer zal verlaten. En dat hij teruggaat naar de vader die hem gezonden heeft. Toen meenden de discipelen dat ze het begrepen hebben en geloofden. Maar Jezus stelt daar een vraag. Gelooft gij het thans? Geloof je het echt? Want straks gaat er iets gebeuren. Het is nu al nabij. Het gaat zo gebeuren. Dat jullie me allemaal in de steek zullen laten. Ieder zijn eigen weg zullen gaan. Maar weet. Weet dat ik de wereld heb overwonnen. Want de verdrukking zal ook komen bij hen. Wanneer er niet meer zal zijn. Jezus bereidt zijn discipelen voor. Discipelen zijn volgelingen van Jezus. Discipelen die hebben één verlangen om die Heer te kennen en bij hem te zijn. En hem te volgen dwars door alles heen. Om door hem onderwezen te worden. En in gehoorzaamheid te doen wat hij van ze vraagt. En we hebben gezien dat wat Jezus hiervoor zegt had, dat het allemaal is uitgekomen. Want niet lang daarna komt de gevangenneming. En ze verlaten hem allemaal. En met zijn sterven waren ze zeer bedroefd. Maar met de opstanding waren ze verblijd. Omdat ze hem weer konden zien. Maar dat was ook van korte duur, want hij zou gaan naar de Vader. Maar hij heeft ze niet gelaten als wezen. En heeft zijn geest gezonden. Die in eeuwigheid met ze is. Zo heeft hij ook die geest gezonden voor ons. Niet alleen voor hen. Maar als wij zijn discipelen zijn. Als we zijn volgelingen zijn. Als we inderdaad ook geloven dat de Vader hem gezonden heeft. En we hem lief hebben en gehoorzamen. Onze leven geven aan hem. En zijn leven daarvoor in de plaats accepteren. Dan ontvangen we ook zijn geest. En dan zijn wij ook, of samen met hem overwinnaars, dwars door alles heen. Want hij waarschuwt, hij zegt het gaat niet eenvoudig zijn, maar weet ik heb de wereld overwonnen. En wij mogen met hem zijn meer dan overwinnaars, dwars door alles heen. Dwars door alles wat op ons af mag komen. Meer dan overwinnaars met hem. De Heer Jezus heeft niets verbloemd.
Hij heeft niets mooi gemaakt. Maar hij heeft het gezegd zoals het is. Hij heeft gesproken direct met ze over die verdrukking. Maar dat ze goede moed mogen houden. Een discipel zijn van Jezus, hem volgen, vraagt offers. Vraagt offers. En ik heb het gisteren ook erover gehad, dat het ook verdrukking met zich kan meebrengen. In onze directe omgeving. Maar we moeten volharden. Goede moed houden.

God de Vader. En hij heeft geleden in onze plaats. En heeft de overwinning voor ons behaald. Laten we die overwinning accepteren. En laten wij hem volgen. Zijn discipelen zijn. Zijn volgelingen zijn. Om verder dat evangelie te brengen. Van deze knecht. Die God gestuurd heeft. Voor ons. Een prachtig geschenk dat we hebben ontvangen. Mag de Heer ons vandaag ook helpen om als een discipel van hem te leven of een discipel van hem te worden. Mogen de Heer ons zijn zegen en zijn kracht daartoe schenken. In Jezus' naam. Amen.

0: Zullen we in gebed gaan? Heer Jezus, we danken u voor die liefde. Die liefde die u voor ons heeft gehad als uw schepselen. Dat u bereid was te komen als mens. Om voor ons mensen de prijs te betalen. U wist wat u zou moeten ondergaan. Niet geaccepteerd zijn. Gehaat zijn. Bespot worden. Leed dragen. Pijn dragen. Ja, zelfs de kruisdood moeten sterven. Maar u was bereid. En u was zo goed bekend met wat u zou moeten ondergaan, dat u uw discipelen kon...
1: Het is 9:00.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you ka hoor you fessa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
3: Thank you, cause you keep on blessing.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer 81223.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen, tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftori van bijvoorbeeld Wijlen Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Veininon. Şıp şıp tırırıtı.
1: Poimiu aclara oso. Malas a obo preis. Presabe tchepko snara. Amesu ku qualitei tor.
2: Ei, brur. O stressiu e de inoiere. Restorex abuanyu ferfi. Ferfi.
1: Hã?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da sadati.
2: Ferfi. Naieri, naiere. Dovi, dovu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na anyu merita. E na ferfi dizi. Di yu na fordi lektori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig, Tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a verfi er. Verfi, by Historex.
3: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
4: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
3: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
4: Serieus? Dat is ideaal.
3: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen, alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
4: Ja man, echt een one-stop shop.
5: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
6: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers. Mmm.
7: Zranazani. Na Skip. Na View.

Radio Shalom is the number one.

Ik ben Michelle Afsindi. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: zingen. Wat je situatie ook is. Maar ik weet dat er nieuw geloof in ons hart gelegd wordt.
1: Het is 11 uur. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Goedemorgen luisteraars, ik ben Margot Salingdeli en dit programma is Vrouw Vandaag en ik dank de Heer dat ik dit mag verzorgen en dat u erbij bent, dat u luistert. Het is helemaal fijn en gezegend voor mij en ik hoop dat u de Heer ook daardoor zegent om erbij te zijn en dankbaar bent dat u vandaag ook, mag luisteren. Zegt u het voort aan andere vrouw. Vandaag is er van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur 's morgens op Radio Shalom 94.5. Als u het niet hierop kan ontvangen, kunt u het overal in heel de wereld waar er internet is op www.shalomsuriname.com ontvangen. Ik groet aan ieder ook die luistert, de mensen in het buitenland, België, Nederland, en Amerika, Ghana, overal hoor, waar mensen luisteren, groet ik u en zeg het is een hele fijne, aangename luistertijd. Ook de mensen in het binnenland die internet hebben en die kunnen luisteren. Odi Alessé. Ja, ik ben de Heer dankbaar. Ik hoop u ook geliefd dat we mogen leven. Ik ben Margot Salingdeli. En ik heb vandaag ook weer een recept voor u. Ja. En ik hoop dat u het blaadje bij de hand hebt. Ook degene die noteren, de mannen die vragen naar een onderdeeltje die ze hebben gemist van een receptje. Geliefde. Laten we die recepten die ik doorgeef. Of misschien een ander in dit programma, die andere zusters die ook verzorgen. Dat u het gewoon noteert en dat u probeert, hè? Ja. En dat u dus dan, dat probeert om te, te bereiden, hè? Ja. Oké, lieve mensen, vandaag heb ik een recept voor u. Het gaat om schremlet tofu met courket. Als u geen courket hebt, in Suriname hebben we die poe. Hè, die gladde poe. Jonge daarvan, jonge poe. Toch? Je kunt verkopen ze ook op de markt. Dan kunt u die ook gebruiken. Met brood. Dus schremlet. Schremlet. Tofu met courket en brood. Wat u allemaal nodig hebt. U hebt 200 gram tofu nodig. En 2 eetlepel zonnebloemolie. 1 eetlepel gedroogde Italiaanse kruiden, hè, kunt u zo in de dingen kopen. Een courket die u in kleine blokjes gaat snijden. Ik zei al, als u dat niet hebt, kunt u ook die kante kapoe, hoor. Is ook goed, maar jonge ervan. Anders moet u die ze schillen en de binnenkant nemen zonder die pitten natuurlijk. 3 eetlepen basilicum, die blaadjes gaat u scheuren. 2 sesambroodjes, hè, die hebt u ook nodig. Als u zegt ik wil een ander soort brood, zijn ook die notenbroden heel lekker daarbij. En 2 een tros tomaten. Weet u wel, die kleine, als je dat nu hebt, dan gebruikt u wat tomaten die u gewone tomaten hebt, vruchttomaten. Dan gebruikt u die. Hoe u dat gaat bereiden, u dept de tofu droog en verkruimelt het. He, u breekt het een beetje, toch? U weet tofu is te dingen. Of u snijdt het gewoon met een mes in blokjes. He, u verhit de, maar omdat het scrambler heet, dan moet het een beetje zo kruimelig zijn. He, u verhit de olie in een koekenpan. En bak de tofu met de Italiaanse kruiden zo 5 minuten op hoge staan. Dus je moet het wokken eigenlijk. U roert dus regelmatig dus toch. U wok het. U voegt dan de courgette toe en bak die ook mee zo'n 5 minuten. U neemt de pan van van het vuur. Daar roert u dan 2 eetlepels basilicum erdoor. Nee, 3 eetlepels hebt u nodig, dan roert u maar 2 erdoor. En dan brengt u op smaak met een beetje peper. U laat het afkoelen en verdeel in porties. Ja, u bewaart het tot 2 dagen afgedekt in de koelkast, zeg maar in een bakje. U serveert elke portie op kamertemperatuur op een brood beleg met 1 in plakken gesneden tomaat en bestrooid met de rest van de basilicum. Helemaal niet moeilijk, geliefde. Hè? Het is een heel makkelijk recept. Kunt u zo op uw brood meenemen. En het is een lekker vervanger van vlees. Is goed. Als u iets hebt gemist, kunt u me bellen op 742-32-45. En naar muziek.

na muziek geliefde luisteraars. Dan heb ik ga ik door met dat stuk die ik de vorige keer had behandeld over de troost van het lied als andere stemmen zwijgen. Hè? En ja, dit heb ik al vorige keer gezegd, als u hebt geluisterd, over een lied dat in uw hart is voor de Heer en dat een heel veel troost kan brengen. Soms weet u niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen. He, andere mensen om u heen. U zingt een lied vanuit uw hart voor de Heer. En anderen horen het en worden zo geraakt en bemoedigd. Ja, dus laten we zingen. Zingen maakt blij. En als er muziek is en wordt er niet gezongen, dan heeft het leven geen waarde, zoals dat lied zegt. Dat gezegde is. En er is ook een lied van, hoor.

0: nu God ons levenslang die schat heeft gegeven. Ziet u, het is een schat. Het is een schat heeft de Heer ons gegeven. Ja, en daarom moeten we het waarderen. Hè? En, ja, ik had ook verteld over dominee Tim, hè, van Eersel, die een, zijn afdeling is, eigenlijk zijn specialiteit is, hij is verzorgen, geestelijke verzorger, hè, en dementiedominee. Dus hij maakt veel dingen mee met mensen die dementeren. En zo heeft hij ontdekt dat mensen die dementeren... Zo, ik heb dat ook wel meegemaakt, geliefde. Dat mensen die dementeren soms dingen vergeten. Mensen ja, zelf wie ze zijn, wie jij bent en wat er om zich heen gebeurt. Maar als je een lied zingt... Oh, dan weten ze het weer helemaal. Of zij zelf zingen een lied vanuit hun hart. Hè, wat nog in hun hoofd is. En er was ook gezegd dat dat deel van de hersenen... waarin liederen wordt opgeslagen... het minst verouderd. Hè? Dus daarom kunnen ze nog die liederen en mensen herkennen liederen en kunnen meezingen. Er was zelf een vrouw die de Heer is mijn herder, Psalm 23, uit het hoofd kende. Hè? En ja, heel veel dingen. Hè? En, dat lied, de Heer is mijn herder, ze kende het eerste couplet. Maar ik zei ook van, ik ken ook Psalm 23 uit mijn hoofd van, ja, zeg maar 60 jaren terug. Hè, die we op school, we moesten het uit het hoofd leren. En ik bemoedigde ook de luisteraars en mijzelf om de liederen van nu, die wij zingen, ook uit het hoofd te leren. Liederen over Gods grootheid, zodat we het altijd weer kunnen ophalen, hè. Want wat daar opgeslagen is, en ik zei al eens ontdekt door onderzoekingen, dat dat deel van de hersenen, die, waar liederen worden opgeslagen, het minst verouderd. Want het komt door veroudering dat mensen van de hersenen, dat mensen gaan dementeren. En ja, laten wij geliefden zingen voor de Heer. En ik zei het ook al de vorige keer. Voor de Heer zingen moet vanuit je relatie met hem komen. Vanuit de Heilige Geest die hij je geeft. Als je hem nog niet kent. Als je hem hebt aangenomen. Als u Heer en Heiland. Dan ontvangt u de Heilige Geest. En die helpt u om de vrucht van de Geest in u te doen rijpen. En God bewust te worden. Dat God God is. He, soeverein is, hij is niet, hij verandert nooit, hè? Ja, lieve mensen, laten wij liederen zingen voor de Heer. Laten we ze vooral leren uit het hoofd. Ook die liederen die ze tegenwoordig zingen. Laat niet alleen die melodie u meeslepen, maar let op de woorden en laat het u zeggen. He, want die dominee zei ook hoe mensen aangeraakt werden. Door de woorden van die liederen ook al. Zie je dat ze niet veel meer contact hebben met de mensen om zich heen. Maar die liederen brengen ze in beroering. Dus laten wij ook. We zijn ook mensen die nodig hebben dat Gods geest ons leert. Om vanuit ons hart liederen te zingen. En te weten dat... liederen troosten ook wanneer alle andere stemmen zwijgen. Wanneer je niets meer hoort van mensen. En niets meer weet wat mensen zeggen. Dat dat lied in u opkomt. Om God groot te maken. En uw geest te versterken. dat muziek en zang essentieel zijn voor het emotioneel welzijn. En zak. Ene Petri bij haar ouders, die beiden aan dementie leden. Het stimuleerde haar om mensen in hun laatste levensfase zingend te ondersteunen. En daarom richtte ze de Bedside Singers Nederland op. Dus ze heeft een dingen opgericht waar de mensen konden gaan. En ze konden aansluiten. Nee, dus laat maar zeggen een zanggroep. En u hoort de naam aan Bedside Singers. U gaat bij de mensen die het nodig hebben, die bedlegerig zijn, aan hun laatste fase zijn. En u zingt met ze. Regelmatig zingt ze met een klein groepje bij het bed van ernstig zieke en stervende mensen. Het repertoire bestaat uit eenvoudige, driestemmige liedjes uit diverse spirituele en waaronder een ja, dus waaronder dus christelijke liederen allemaal zo, hè? Weekliedjes voor baby's. Die laatste fase van het leven lijkt erg op de eerste fase van het leven. We zijn gevoelig en afhankelijk, hè? Zegt Petri. En we zijn dus op de laatste fase van het leven van de mensen zijn ze gevoelig en afhankelijk. En dat is ook wat we zien bij baby's, toch? Ja. Dus zoals er ook voor baby's wiegeliedjes gezongen worden, zodat ze rustig worden, zo zingen wij ook liederen aan het bed van zieken en stervenden. En ze om ze ontspanning, rust, vertrouwen en troost te brengen. En dat had een dominee Tim ook, hè, dat de liederen de mensen rustig maken. Er was een vraag van, zit er verschil tussen zingen en instrumentale muziek? En Petri zegt, absoluut, de menselijke stem geeft een directe verbinding. Dat ken je al als baby, met name de stem help je te kalmeren. Dus baby herkennen stemmen toch? In de moedersbuik herkennen ze de stem van hun moeder. En de mensen die echt dik bij ze zijn, hè, die het meest met ze praten, al van in hun moeders buik. Ja, zo herkennen ze de stemmen en die brengen ze toch kalmte. We zien in ons werk zelf dat het letterlijk pijn kan verminderen. Zo kwamen we ooit bij een vrouw die lag te wachten op de morfine. De pijn was zo erg dat haar man en dochter twijfelden of we wel moesten gaan zingen. Ze lag te kreunen en onrustig te woelen in haar bed. Uiteindelijk zijn we toch gaan zingen en merkten we dat ze kalmer werd bij bijna elk lied dat we zongen. Werd ze steeds kalmer. Haar ademhaling werd dieper en rustiger. Zo zelf dat uiteindelijk de morfine nog wel even kon wachten. Het is ook wetenschappelijk onderzocht. Muziek kan de beleving van pijn draaglijker maken. Ook een andere vraag. Is er een kwestie van afleiding? Ik denk dat het nog dieper gaat. Als er veel pijn is, raak je zenuwstelsel in de stress. Een stress verergert de pijn, hè? Maar door het zingen komt het zenuwstelsel tot rust en daarna vermindert de pijn en de spanning. Hè? Want stress die verergert de pijn. Geeft muziek mensen ook troost? Zeker. Dat is zo het thema toch van dit onderwerp. De troost van het lied. Mm-hmm. Ja. De troost zit voor een groot deel in het gevoel dat mensen niet alleen zijn. Niet enkel op het moment, maar ook in het verlies van het lichaam, van de gezondheid en het leven zijn ze niet alleen. Met name het gevoel dat we het lijden en het verlies op zo'n moment samen dragen en delen met elkaar is heel troostend. Bovendien geeft het verbinding op een diep menselijk niveau. Hoe anders is zingen aan een sterfbed dan op een gewone dag in het leven? Het mooie van de stervensfase is dat veel maskers wegvallen. Ziet u wel, lieve mensen, wanneer mensen zo in een laatste fase zitten, dan valt die dingen wel af, toch? Die masker die men zo draagt, valt wel af, hè? Mensen worden zichzelf en zo. En ze delen met elkaar. Ze delen soms hun diepste geheimen met iemand. Ja. Omdat ze voelen van, ik ga niet lang meer maken. Ja, toch? Dus de masker vallen weg. Het gaat alleen nog maar om de essentie, verbinding. De belangrijke relatie die mensen hebben opgebouwd. Wat voor ons geweldig is aan dit werk, is dat je mensen ontmoet hoe ze echt zijn. Opsmuk en ego vallen in die laatste fase allemaal weg. Dat maakt de ontmoetingen vaak zo eerlijk en ontwapenend. Je ontmoet mensen in hun totale kwetsbaarheid. En vergeet niet, ook de mensen die zingen zijn kwetsbaar. Ja, toch, jij die gaat zingen, toch? Wij zijn allemaal kwetsbaar, lieve mensen. En je kunt je niet verstoppen achter een instrument. Het is heel persoonlijk en op een bepaalde manier naakt. Als je overmand wordt door emoties, zul je dat onmiddellijk horen in je stem. Dus diegene die daar ligt is kwetsbaar, maar wij als zangers zijn het ook. Op die manier ontmoeten we elkaar, zegt Petri. Geliefde, dit onderwerp heeft mij echt aangesproken. Ik hoop u ook, omdat wij allemaal wel iemand kennen die dementeer of een beetje vergeetachtig wordt. Mensen die door een moeilijke fase gaan. Tegenwoordig zijn er ook mensen ziek, een beetje in de war vanwege die chikungunya. Een van de dingen die het soms achterlaat door infectie in het lichaam van mensen die ze triggeren. Die chikungunya virus trigger. Als er daar al iets was, is dat men vergeetachtig wordt. Weet u, zing met de mensen. Zing van harte voor de Heer. De Heere heeft ook liederen gegeven. En die liederen brengen genezing. Dus laten we van harte zingen voor de Heer. En Hij die God is en bij machten is veel meer te doen dan we kunnen bidden of beseffen, kan die mensen aanraken. Weet u gehoor? Dus om te horen blijven lang intact. Ja? Uit onderzoek van Canadese wetenschappers blijkt dat het gehoor het langst intact blijft als mensen sterven. Onduidelijk is of ze ook begrijpen wat ze horen, maar het is voor veel mensen reden genoeg om te blijven praten tegen de zieken, hè, en te zingen voor hun geliefden. En deze mensen, geliefden, mensen denken dat mensen nog horen wanneer ze gestorven zijn. Dat weet ik niet. En dat zie ik dit onderzoek ook niet. Maar voor zeker wanneer ze ziek zijn is het gehoor een van de laatste dingen die uitvalt. Dus laten we zingen, ook als is die persoon in coma. Blijf dat die persoon praten, liefelijke dingen. Praat over de Heer met de mensen. Zing over de Heer met ze. Want het gaat om God. He? Het gaat om God. Degene die leven geeft. Degene die van mensen houdt. Ik groet voor vandaag, geliefden. Laten we ons openstellen ook voor de Heer. Dat Hij in ons, de Heilige Geest in ons, liederen legt ook. Op de momenten, weet u, waar anderen het nodig hebben dat we de Heer groot maken. Ook voor mensen die ziek zijn, die zichzelf niet meer kunnen helpen. God zegen u, untamute wantralesi, na een programma die zie vrouw vandaag. Het komt van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur op de radio, op 94.5. Maar als je het niet hier kunt ontvangen, kunt je het wel op internet op www.shalomsuriname.com. God zegen u, tot de volgende keer. Ik ben Margo, als u me wilt bellen, kunt u dat doen op 742-3245. Dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
2: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt Parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9:00 morgens tot 3:00 in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september.

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de lieren, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Kies altijd voor de fastest mobile network. Telesuur, winnaar van de Ookla Award. Telesuur, keeping us in touch.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: 3, 2, 1.
1: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
2: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
1: De Happy Hours met...
3: Welkom erbij.

0: gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hè?
2: Nee.
1: Maar dat je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier on Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de Happy Hour op de radio. Nou, ik heet u van harte welkom. U bent dus in de gelegenheid om met ons radio te maken en van God te getuigen. Dat is wat we doen vanuit de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Ik ben Leandro Martus Wigno, uw presentator op deze dinsdag van 25 augustus 2026. Nou, een van harte welkom. We gaan weer bellen, appen met elkaar. U mag dus groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dat kan tot 2 uur. Om 2 uur beginnen we met de reclamebreak, de verplichtingen. En daarna doen we natuurlijk de aangevraagde songs. U mag dus gaan groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Dus welkom erbij. We doen de Happy Hours live vanuit de FM 94.5. Shalom, daily inspiration, not just radio. Nou, we gaan meteen van start, want mijn kick-off voor vandaag die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.

Jezus, ik hou van u. Dat is de remix gedaan door DJ Howard D. De Amapiano remix. Nou, daarmee zeg ik goedemiddag. Welkom in de happy hour. We hebben de kick-off gehad. Dat betekent dat we dus van start gaan met de happy hours. De lijnen die staan open. U mag dus bellen of appen naar de studio. En met ons radio maken live vanuit de FM 94.5 in de happy hours. Nu en hier. Goedemiddag, goedemiddag. De blessings voor alle jarigen. We feliciteren alle mensen die wat te vieren hebben. De jarigen, de anniversaries. De geslaagden. Wat het ook mag zijn dat u viert. God bless you. De blessings voor de mensen thuis, de mensen op het werk. We groeten de mensen die meeluisteren vanuit het buitenland. En natuurlijk ook het verkeer. De blessings voor de mensen die meekijken via TikTok. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen en ook de families van Raja Shalom. Lots of blessings, mijn bemoediging luidt. Efeze 4 vers 29. Laat geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw. Amen, graag dat lied afdraaien van Kenya Domini, Yahweh Nayu. En ik bestem het voor u en voor alle broeders en zusters. Fijne dag, many thanks en de blessings. Het is de Happy Hours live on air.

0: Did the skits go Bible? Met I'm a child of God. Ja, de Bijbel zegt wie Christus heeft aangenomen wordt, heeft het recht om een kind van God te zijn. Met andere woorden, in Christus behoren we God toe. Hi Leandro, je kan God lobby you van Marlon van Dalen voor me afdraaien. Ja, sowieso, brada. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Iemand vraagt wanneer ik jarig word. Ik ben voor het jaar al jarig geweest. De cadeautjes mogen wel binnenkomen, maar ik ben wel al jarig geweest. We represent the King of God, the Kingdom of God here on the 94.5 FM. Of www.shalomsuriname.com. In de happy hours elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de playlist met alle aangevraagde songs. De lijnen die staan open 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending.
1: Ik laat iedereen die daar werkt alvast groeten.
0: Oké.
1: En de hele wereld.
0: De mensen luisteren, ja.
1: En Jezus na Yuna Gado.
0: Jezus na Yuna Gado. Oké, heb ik genoteerd.
1: Was vanmorgen.
0: Oké, staat op de lijst voor jou.
1: Ik stem het voor ieder.
0: Oké, Abo. Was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, geniet van je pokoe, brada. En bedankt voor het willen meedoen.
1: Dank u wel.
0: Abo, blijf.

Ooggetuigen van de levende God. Het is... of we delen de boodschap dat u Christus aanneemt in uw leven. En dat is niet om religieus te doen. Ieder mens heeft hem nodig, omdat wij allemaal

Nog altijd in de Republiek Suriname. De blessings vanuit Paramaribo. Je bent van harte welkom in de Happy Hours. U mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je poes aanvragen. God zegen bro en alle lieve luisteraars. Ik feliciteer zuster Donna Veldkamp met haar verjaardag. Graag naar mijn date idee voor haar en alle jarigen. Groetjes afzender Marjorie. Oh, zuster Donna is vandaag jarig. We feliciteren ook Martin Veldkamp met zijn vrouw.

Ja, nee, we hebben eenmaal 24 uur radio. Dat programma duurt tot 2 uur. Ja, ik kan niet eenmaal 24 uur hier zitten. Maar het programma, dit programma, is een onderdeel van de radio. En de radio is er eenmaal 24 uur. Ook na 2 uur, na 3 uur, na 4 uur zijn we de hele dag op de radio. Niet de hele dag op TikTok. Want we zijn met Happy Hour op TikTok. Maar Shalom is er de hele dag via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. De lijnen die staan open, je mag dus bellen of appen naar de studio en met ons radio maken en van de Heere getuigen. Shalom allemaal, deze groet komt van broeder Galan. Een gezegende dag voor jou, broeder Leandro. En jullie hele familie. En ook ieder in de studio en alle luisteraars thuis. Mogen de Heer jullie vandaag kracht, vrede en vreugde geven. Ik wil graag een plaatje aanvragen. Talk and Do van Moses Bliss. Laat de woorden ons bemoedigen. God praat en hij doet het ook. God bless jullie allemaal. Ja man, God bless you. Welkom erbij, broeder Galant. Bedankt voor jouw aanwezigheid. Heb ik gezegd Martin? Ik dacht dat ik Milton zei hoor. Maar mijn verontschuldiging als ik Martin zei. De felicitatie voor

Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. Voor nu genieten we nog van achtergrondmuziek uit Kids Go Bible. Dat is een YouTube channel met een heleboel gospel kids songs. Ik denk dat hij wel AI generated is.

Goedemiddag, bro Lea. Broeder Milton Veldkamp wordt gefeliciteerd met zijn mooie en lieve vrouw Donna Veldkamp-Poeran. Kom van Shostine en Ketura Lemmet namens hele Godsbazuin Ministries Internationaal. Ja, we hebben alvast 1-jarig in ons midden. En als je meerjarigen kent, nou voel je vrij om de persoon hier in de bloemen te zetten.

de reclamebreak, de verplichtingen. En meteen daarna de playlist. Dus voor nu mag je groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen. Goedemiddag, broeder. Mag ik het lied van Hosanna van Christafari horen? Kom van Mariska, blessie. Dag Mariska. Welkom als je net erbij bent of voor het eerst meeluistert of meekijkt. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En dan mag je groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen.

0800-428-650 is onze vaste lijn. Of je belt via WhatsApp of stuurt een bericht naar 875-5358.

0: Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broer Leandro. Ja, ja.
0: Welkom erbij. Goedemorgen, goedemiddag.
1: Ja, ik wil het lied van Sina aanvragen. Great are you, Lord.
0: Great are you, Lord, van Sina. Ik moet hem voor u zoeken. Ik ga checken als ik het heb. Hoort u mij?
1: Hallo?
0: Hoort u mij?
1: Hallo?
0: Ja, ik weet niet wat mis is gegaan. Maar Great Are You Lord staat genoteerd van Zinach. Dus we checken als we hem hebben.

0: Goedemiddag broeder Leandro, ik doe de groeten aan jou en alle luisteraars. De felicitaties aan alle jarigen. God bless en een fijne dag voor ieder. Mag ik een song van Victor Ivix, Testimony, horen? Oh, ik moet die nog checken, joh. Waarschijnlijk is die een nieuwe, maar minder zou aan dat. Maar goed, bedankt voor uw verzoek. Komt zeker goed. Met de studio, goeiedag. Hallo?
1: Hallo?
0: Ja, hoort u mij?
1: Hallo?
0: Hoort u mij?
1: Meneer Leandro?
0: Ja, ja, u bent dik in de uitzending.
1: Hey.
0: Hallo? Mensen, als u belt via de vaste lijn, moet u luisteren via de radio. Als u belt via de vaste lijn, AUB, luisteren via de radio, anders gaat u mij niet horen. Dus zet die radio een beetje op volume, zodat u mij hoort. Met de studio, goedemiddag.
1: Ja, Leandro, is je weg?
0: Nou,
1: we horen
0: u duidelijk. U bent dik in de uitzending.
1: Oké. Ik hoor wat ik heb gevraagd.
0: Ja, ja, ja. U vroeg naar dat lied van Great Are You Lord.
1: Ja, van Sina.
0: Ja. Hebben we loud en clear gehoord, ja.
1: Mooi, mooi, mooi. Voor iedereen en ook voor uzelf.
0: Dank u wel.
1: Tot volgende middag.
0: Hetzelfde.
1: Blessie.
0: Ja hoor, blessie.
1: Doei.
0: Doei. Goedemiddag familie Shalom. Ik feliciteer broeder Slagveer Jozef met 91 jaar. Nog meer genade voor deze in goede gezondheid en kracht. De groetjes van Shakita vanuit het westen van Su. Dat is Wageningen. De groeten aan familie Strok en Snow. We groeten de mensen in Wageningen. Daar zijn ze ook afgestemd. En we hebben nog een jarig in ons midden. Dat is broeder Slagveer Jozef. Die is vandaag 91 geworden.

Psalm 63 vers 4. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen. Een gezegende uitzending, broeder Leandro en Shalom familie. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. We genieten van de uitzending. Groetjes uit Den Haag aan ieder. Ja, ja, groetjes uit Paramaribo. En fijn dat we weer bij elkaar zijn. Dat we elkaar kunnen ontmoeten. En dat we weer samen elkaar kunnen bemoedigen. En van elkaar kunnen genieten in de happy hours op de radio. De lijnen die staan open, dus mensen, je mag bellen of appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. In elk geval mag je op uw manier getuigen van de Heren.

Middag bro Lea, ik feliciteer ieder die iets te vieren heeft. Als ik het goed heb onthouden zijn Quintus Risti en Juanito Eik vandaag jarig. Gefeliciteerd guys. Graag mooie verjaar onze pokus DJ Leandro. Groetjes zoals Tine Lambert. Ja, maar weet u het zeker als ze jarig zijn? Want u komt twijfelachtig over. DJ Howard D. Met wij willen dat Jezus wordt verhoogd. Daarom maken we radio eenmaal 24 uur tot eer van zijn naam. En daarom getuigen van hem via deze zender. De groetjes ook aan familie Blinker.

We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen. De groetjes voor de mensen in de ziekenhuizen, de gevangenissen. Ja, al de mensen die gaan door moeilijkheden. Kan gebeuren. Niet omdat we de heren dienen wil zeggen dat we geen problemen zullen ervaren. Maar dat betekent wel dat we een toevlucht hebben. Dat we de wonderbare raadsman hebben. Dat we de verlosser hebben, de levende God. Hij zegt, vraag maar en ik zal je het geven. Maar natuurlijk moeten we bij hem gaan. Wel groeten Nisha. God zegen aan u allen. Ja, welkom, welkom erbij mensen. Je mag erbij komen. Voor de mensen op TikTok die mogen met ons live erbij komen. Dag Cyril. Welkom. Nogmaals de felicitaties voor de jarige. Donna Veldkamp is vandaag jarig. Ook Jozef Slagveer, Quintus Risti en Juanito Eik. Die zijn al de jarigen voor vandaag. Nou, de felicitaties vanuit de Happy Hour. En je mag het feestje hier met ons vieren. Goedemiddag, broeder Lea. Kunt u Gado Jubung afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessing.

Yes, dat is DJ Howard D met Wij willen dat Jezus wordt verhoogd. We gaan verder terwijl u mag bellen of appen naar de studio.

DJ PV met muziek uit Brazil. Again and again. Terwijl de lijnen openstaan. Ik zie ook weer een nieuwe song hier. We gaan hem uitproberen. Maar even mijn poeren dan wil zeggen dat iets niet klopt. Want ik heb het niet kunnen screenen. Lijkt me wel een bekende channel te zijn. Dus we gaan het samen onderzoeken. Dag broeder, mooie pokoe om richting buiten de stad te gaan. Dag Joel, welkom erbij. Deze man komt pas uit Blauwwater, dan denk je toch weer aan vakantie. Ja, het is vakantieperiode was. Hey, maar kun je je voorstellen hoe heerlijk de hemel zal zijn? Weet je, de reden waarom we verlangen naar een vakantie is omdat wanneer je op vakantie bent, hè, je geen verantwoordelijkheden draagt. Althans, je hebt elke dag verantwoordelijkheid als ouders. Je moet voor je kinderen zorgen. Maar je hoeft niet te gaan werken. Je hoeft niet op de tijd te letten. Je hebt geen verplichtingen of dat je afspraken hebt. Weet je, je hoeft eigenlijk... Het enige dat je hoeft te doen is zorg dragen voor de dagelijkse dingen. Voor je kinderen. Maar vakantie wil zeggen dat je niet naar de tijd hoeft te kijken. Dus je kan gewoon... Je kan danga bakka gewoon. Weet je, en dat voelt heerlijk aan. Daarom verlangen we steeds ernaar. Maar weet je, dat is maar een klein glimp van de hemel. Hè. Dit is waarom ik verlang om daar te zijn. Een plaats van rust. Een plaats van vrede. Een plaats waar we God van aangezicht tot aangezicht zullen zien. En dat is voor mij een van de beste dat we daar zullen ervaren. Weet je, degene te zien die zoveel van ons houdt. Degene te zien die voor ons gestorven is. Degene te ontmoeten die zichzelf voor ons heeft opgeofferd.

De lijnen die staan intussen open. Het is 1:30 geworden in de Republiek Suriname. U bent nog steeds in de gelegenheid om te bellen en te appen. Dat is hoe we de happy hour doen van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Ja, we doen het samen met u. Dus de bedoeling is dat u gewoon deelneemt in de happy hour. Belt of app naar de studio.

Dit zijn de tonen van DJ PV. Samen met Dominic Bali. De blessings voor alle mensen in het verkeer. Smakelijk eten voor de mensen die schaften. En natuurlijk een fijne dag voor de kinderen die genieten van hun vakantie.

Blessie broeder Leandro, bedankt voor de bemoedigingen. De groetjes uit Kleefja. En graag een lied naar keuze. Yes, en dat is gedaan terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Dit is een van de nieuwste songs, gisteren uitgebracht.

nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Zuster Donna Veldkamp is vandaag jarig. Jozef Slagveer, Quintus Risti en Juanito Eik. De felicitaties voor alle jarigen vandaag. En zij die natuurlijk stappen, goede vaart. Mensen, het beste dat u kunt doen is de Heer betrekken in uw leven. Dat is het beste dat u kunt doen. Daar begint het leven. Wie Jezus heeft, heeft het leven. Hij is trouwens de center of life. Hij is het centrum van het geheel. Alles komt door het woord. En dankzij hem is alles ontstaan. De Bijbel zegt alles is door, voor en tot hem. En als je kijkt naar de tijd, zelfs het jaartal begint bij zijn geboorte. Vandaar dat er sprake is van before Christ en after Christ. Laat je niet misleiden door zij die het evangelie afwijzen. Zoals voor zij die er geen belangstelling voor hebben. Jij hebt je overtuiging, jij weet wie hij is. Je hebt hem ervaren. Het is de bedoeling dat jij invloed hebt op de wereld en niet omgekeerd. Vandaar dat de Bijbel zegt dat je een zout en een licht bent. En zout is om te beïnvloeden, is om de hele ruimte te belichten. Net zoals zout is om het eten smaak te geven. Zoutu ne pura smaak. Heb je ooit zout te eten gezet en die smaak wordt minder? Nee, je zet zout om meer smaak eraan toe te voegen. En dat is wie we zijn in Christus. Je bent een inspiratie. Je bent een zegen. En als we inderdaad anders zijn, als we inderdaad onze plaats innemen, dan zal de wereld heel wat aan ons hebben. Be unashamed for Christ. Mensen, de lijnen die staan open. Jullie zijn stil. Een paar collega's

Dit is Duidelijk Gospel. En deze gaat zeker op de playlist. Zeker in ons systeem. Welkom als je net erbij bent. Of voor het eerst meekijkt. Voor het eerst meeluistert. Het is nog altijd Shalom FM. A Daily Inspiration, Not Just Radio. De FM.

Hey Blassie bro, na lang weer, maar de groetjes vanuit het verkeer. Zoals altijd, keep up the good work. En God zegen voor jullie daar en alle luisteraars. Ja ja, goedemiddag, goedemiddag, werk prettig. En geniet van de uitzending. Ik geniet sowieso ervan, hè. Weet je, wanneer je echt besloten hebt om Jezus te volgen, wacht je niet op mensen. Je bent niet afhankelijk van mensen. Je begint te doen wat je kan doen. En je begint te wandelen met de Heer. Dat na Tesab zei ab in Masra. En als je weet hoeveel hij van je houdt, dan ga je niet wachten op mensen. Nee, het is het niet waard. Niemand is het waard om tussen jou en God te gaan of te komen. Goedemiddag, brother Leo. Wie zingt dit lied? Dit is een lied, we hebben het nog niet in het systeem, maar je kunt het op YouTube vinden. Dat lied heet Hallelujah Dance. En die channel is Tune Tales Groove.

Enjoy the station with the right inspiration. De happy hours elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Om 2 uur krijg je de pokoes. U mag bellen of appen naar de studio. God zegen bro Lea, graag het nummer op de achtergrond. Groetjes uit Amsterdam. Het is de tweede aanvraag, maar hij is nog niet in het systeem mensen. Dit lied is gisteren uitgebracht en ik draai hem nu pas echt in de uitzending. Transterwijl met draaien dan met Toetsa Pokoe. Met check if nou werkelijk gospel. Maar it's loud and clear. Dus hij moet nog in het systeem mensen. Ik kan niet beloven dat jullie hem na 2 uur krijgen te horen. Omdat hij nog niet in het systeem is. Maar we hebben hem wel op de playlist geplaatst. Dus het is wel de bedoeling om hem in de uitzending te krijgen. Of in het systeem.

Jesus is alive and that is what we testify. Dat is de boodschap die we delen. Dat is de getuigenis die we afleggen. We represent Jesus Christ here on the 94.5 FM. It's all about the gospel here on this station. Ja, het is jouw eigen gospelradio. Eenmaal 24 uur per dag. 7 dagen in de week. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. En dat zijn we ook live op TikTok. Maar het is de bedoeling dat je meeluistert via de FM 945. Shalom FM. Nou, je mag tot 2 uur erbij komen. Bel of appen. Dus voel je vrij. Leuke pokoe, hè. We gaan, ik ga nog eentje kiezen van deze YouTube-channel. Ik zie My God is Bigger.

Deze song is 2 weken terug uitgebracht. For Jesus. My God is bigger. That is why we represent him. That is why I'm unashamed for Christ. Trouwens, ik heb alle reden om voor hem te leven en hem te getuigen. Want toen ik gebonden was, heeft hij me vrijgezet. Toen ik doelloos was, heeft hij me een doel gegeven. Toen ik verward was in de wereld, heeft hij me bewust gemaakt. He's the one that changed me. En daarom heb ik ervoor gekozen. En daarom heb ik die beslissing genomen om hem te volgen. En bij hem in dienst te staan. Vandaar dat u mij hoort hier via deze zender. Tien minuten over 1:30. Mensen, u mag nog steeds bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open. Welkom als u net erbij bent.

De felicitaties ook voor Jozef Slagveer, Quintus Resti en Juanita Eik. Juanito Eik. Ano Juanita, ja, Juanito nou een man. Ik denk dat hij de nieuwe gekozen voorzitter is van de politiebond. En Quintus Resti kennen we, ja, de meeste, vooral de generatie. Mijn generatie moet Quintus

My God is bigger. And the one who lives in me is bigger than the one around me. The one outside me. Dat de Bijbel laat ons duidelijk weten dat de Heilige Geest die in ons woont, meer is dan alles om ons heen. Want er zijn krachten om ons heen. Er zijn onzichtbare machten om ons heen. Er zijn duistere entiteiten om ons heen. De Bijbel zegt we vechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen onzichtbare krachten, tegen de duivel en zijn trawanten. Ze zijn allemaal onzichtbare wezens, dus met andere woorden, je ziet je vijanden niet. En vaak genoeg zie je het gevaar niet. Maar desondanks hoeven we niet bang te zijn, want we hebben de Heilige Geest. Die is altijd een stap voor. Die bezit alle macht. Want het is de Geest van God. En precies daarom is Hij aan ons gegeven. Om ons te leiden. Om ons die kracht te geven. Om ons die overwinning te geven. Die autoriteit en het gezag. De Bijbel zegt we zijn als schapen tussen wolven. En weet je, in de realiteit overleef je zoiets niet. Schapen zijn niet opgewassen tegen wolven. Maar het feit dat Jezus zegt jullie zijn als schapen tussen wolven. En dan nog meer dan overwinnaar zijn. Dan laat Hij weten van hey, ik ben degene die over jullie waakt. De schapen vechten niet voor zichzelf. Het is de herder die de schapen beschermt. Het is de herder die de schapen leidt naar groene grazen geweiden. Het is de herder die zorgt voor de schapen. De schapen hoeven niets uit zichzelf te doen. Dan alleen te luisteren naar de herder. Want als herder tak één gaat rechts, dan moeten de schapen rechts gaan. Maar de herder die vecht voor zijn schapen. En dat is de Heer voor ons. Dus ook al verkeren we in gevaar. En ook al zit de wolf en die roofdieren op de loer. Onze herder die is alert. Hij slaapt nimmer en nooit. En hij is met ons al de dagen van ons leven. Hij slaapt en sluimert niet. Dat want dat gaat daai. En we zijn voortdurend onder zijn hoede. En onder zijn toezicht.

Roberto Rosso. Met Jezus overwinnaar. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. De lijnen die staan open, mensen. Als je een bemoediging hebt, een getuigenis. Of je wilt een pokoe aanvragen. Kan tot 2 uur door te bellen of te appen naar de studio. Goedemiddag, goedemiddag.

Dirty Monito Fortway. Straks om 2 uur de reclamebreak. En daarna de pokoes. Dus zij die een pokoe hebben aangevraagd, blijven hangen via de FM 945 om te genieten van uw aangevraagde song. Ik verwacht dat zij die hun liederen hebben aangevraagd ook gaan luisteren daarnaar. Ik zou zeggen, geniet ervan. Voor nu nog de telefoontjes en de WhatsApp berichten. Dus voel je vrij. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen.

Jezus overwinnaar. Een bijdrage van Roberto Rosso, Redson en Sierra Noah. Gospel op zijn best hier via de FM 945. Yes, we represent the kingdom of God here on the 94.5 FM. Yeah. Je mag ons natuurlijk ook livestreamen voor de mensen in het buitenland. En dat kan dus via www.shalomsuriname.com. Nou, van Nederland gaan we naar Guyana. Dit is Samuel Middas. In my father's house.

Yes, er is genoeg plaats. Jezus zegt, er is genoeg plaats in mijn vaders huis. Het ligt allemaal aan u. Wilt u deel uitmaken van de eeuwigheid? Wilt u deel zijn van Gods koninkrijk? Wilt u gered zijn en wilt u niet verloren zijn? Yes, then you have to accept Christ. Het is meer dan alleen naar de kerk gaan, mensen. Weet je, de duivel heeft dat ding zo cliché gemaakt, hè? Alsof christenen zijn gewoon kerkgangers. Ze gaan gewoon elke week naar de kerk en that's it. Dus volgens de mensen voelen we ons verplicht naar de kerk te gaan. En het is gewoon een routine. Het is gewoon een gewoonte. Nee, ik heb slecht nieuws voor jullie. Maar tegelijkertijd is het beste nieuws dat je gaat horen. Wij gaan niet gewoon naar de kerk. We volgen Jezus. En met als doel om eeuwig leven te hebben. En weet je wat het mooiste daarvan is? De dood kan ons leven niet eindigen. Want de Bijbel zegt, we zullen leven ook al zijn we gestorven. In Christus hebben we eeuwig leven. And that is something to brag about. That is the biggest flex. What is it for a prophet to gain the world but lose his soul? Maar ik weet waar ik ga. Ik weet dat mijn leven niet eindigt bij de dood. Ik heb die zekerheid dat ik eeuwig zal leven. Omdat ik Christus heb. Omdat hij de dood voor me overwonnen heeft. En ik maak deel uit van zijn heerschappij. Het is koninklijke dingen, mensen. Dus als je een gelovige bent en je ziet jezelf gewoon als een kerkganger, wil ik je wakker schudden. Je bent een kind van God. En weet je, je moet de definitie van kind van God gaan bestuderen. Weet je wat het is om een kind van God te zijn? Dat wil zeggen, je behoort de schepper van hemel en aarde toe. En de Bijbel zegt, ben je een kind van God, dan ben je mede-erfgenaam. Je bent de erfgenaam van God. Daarom, Jezus stak, we zullen met hem regeren. Omdat we zullen delen in zijn heerschappij. Het is niet makkelijk om Jezus te volgen. Mensen gaan je haten. Vrienden gaan je opgeven. Mensen willen niet in je buurt. Want de hele dag praat je over Bijbelse principes. De mensen willen praten over losbandigheid. De mensen willen praten over gezelligheid. De mensen willen praten over de nieuwste ontwikkeling in de wereld. En ze willen praten over die feesten en die parties. Dat is wat de wereld interesseert. En het moment dat je over God begint te praten, je begint over het woord te praten, dan ben je niet relevant. Dan ben je ouderwets. En dan ben je buitenmaat. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Be unashamed for Christ. En hij zal zich ook niet voor jou schamen. Ik althans niet hoor. Ik weet wat hij voor me betekent. Ik weet wat hij in mijn leven heeft gedaan. Ik weet wat voor waarde hij heeft toegevoegd aan mijn leven. En geen mens kon dat ooit doen. Geen rijkdom kon me dat ooit geven. Vandaar dat ik zeg van nee, hij is boven alles en iedereen. En niets en niemand is het waardig om tussen mij en hem te komen. Nee man. Niemand is het waardig. Nou prijs de Heer Arbenis. Dat je de waarheid begrijpt. En dat ik de waarheid predik. Goedemiddag en welkom als u net erbij bent. We hebben nog 6 minuten, mensen. Dag Suraisha. Alle eer aan de Heer hoor. Ik ga andere pokoe doen, maar pokoe is rustig, Gino. Maar ik wil, weet je, we gaan richting het einde of de tweede helft. Dus we gaan het een beetje opvoeren. Dit is Melanie met Migado Biggie. Muziek uit eigen bodem. Yes, representing Suriname.

kena med the meeste ervaring. Ook de felicitaties voor Quintus Risti en Juanito Eik. We hebben nog 5 minuten, mensen, nog 5 minuten. Dus je mag nog bellen of appen naar de studio binnen 5 minuten. Dankjewel voor jouw bemoediging, broeder. Keep doing the good work. Nou, alle eer aan de Heer. En ik heb geen keuze, Chisa. Voor mij is het een bijzonder voorrecht. En het de grootste eer is om te werken voor de koning der koningen. Is om hem te dienen. Er is geen grotere status en identiteit dan een kind van God te zijn. Ik had ooit eens een boek gelezen. Hè. En weet je, dat boek vertelde over een kind bijvoorbeeld van een kind van Bill Gates. Zo'n kind die erfde miljoenen van de vader of zijn vader. Want het is kind van Bill Gates. Eigenlijk alles dat van de vader is, is van dat kind. En wij zijn geen kinderen van een geweldige entrepreneur. We zijn geen kinderen van een geweldige koning. We zijn geen kind van een geweldige persoon met een geweldige status. Nee, we zijn een kind van God. En God gaat alles te boven. God is meer dan alle entrepreneurs bij elkaar. Alle leiders bij elkaar. Daarom is hij de koning der koningen en de heer der heerscharen. Dus als je het geweldig vindt om een kind van Bill Gates te zijn, des te meer een kind van God. Het is allemaal waar, broeder Lea. Men vindt je gelijk over geestelijk. En als je de heilige geest niet hebt, ga je mee met de rest. En luister je door naar wereldse songs en die schuine rommel. Thanks, broeder Lea, voor alle power. Nou, alle eer aan de Heer. Dat is de bedoeling, mensen. Goedemiddag, broeder Leandre. Ik wil graag het lied Yuna Mitanga van Rav Shanko aanvragen. Een gezegende middag verder toegewenst. En ook de felicitaties aan alle jarigen. Blessings kom van zuster Juanita. Goedemiddag, broeder Lea. Ik wil die lieve vrouw van Pastor Milton feliciteren met haar verjaardag. Bogge bogge blessie toegebeden haar. Ik wil Erik Rutsch ook feliciteren met zijn lieve vrouw. Zij gedenken vandaag hun wedding anniversary. Kunt u een mooi liedje voor ze afdraaien? Ja, sowieso, man. Woon groeten, Louise Stuart. Welkom erbij, Louise. Ja, de groetjes richting Amsterdam. Het is nog altijd radio tot eer van Christus, live vanuit Paramaribo. We represent the kingdom of God. Ja, het is niet gewoon entertainment. Het is niet gewoon een radioprogramma of een radiostation. Nee, we zijn een ambassade van Gods Koninkrijk. En wij zijn allemaal zijn ambassadeurs. We zijn ambassadeurs van de Allerhoogste. We zijn ambassadeurs van het Koninkrijk dat we toebehoren. De Bijbel zegt, we zijn in de wereld, maar niet van de wereld. En daarom moet u functioneren als ambassadeur van Gods Koninkrijk. Maar om te functioneren als ambassadeur van Gods Koninkrijk, ga je de principes moeten kennen. Je gaat de cultuur moeten kennen. Wanneer een Surinamer of wanneer ambassadeur van Suriname naar Nederland gaat, gaat hij daarom de Surinaamse cultuur te vertegenwoordigen. Om te representeren. Hij gaat niet daar en hij wordt ineens Nederlander en gaat de Nederlandse cultuur representeren. Nee, hij is daar namens Suriname. En dat is wie u bent hier op aarde. U bent hier namens de Heer. U bent hier namens Gods Koninkrijk. Dus neem uw plaats in. Wanneer mensen hemelse zaken willen bespreken of kennen, gaan ze bij u komen. Want u bent die representant, u bent die ambassadeur. Middag, bro Lea. Ik groet Shomari, Chisha, Hadassa en alle luisteraars. Ik feliciteer alle jarigen van harte. En ik vraag een song aan Song Samba van Odile Prike. Groetjes kom van Shovenga. Ja, nou, goedemiddag. We moeten zo meteen eruit, mensen. Ayurello, hè. Vooral wanneer je bezig bent, joh. Wanneer je niets doet en je wacht op de tijd. De ayuru, agelik ayuri ne waka. Maar als je goed bezig bent, je bent actief. Ja, dan rent de tijd. Groetjes ook aan je gezin in Suriname. Dankjewel, Louise. Mensen, we moeten eruit. Ik wil nogmaals de felicitaties richten. Voor alle jarigen. Met name onze mensen hier op de lijst. Donna Veldkamp is vandaag.

0: jarig. Jozef Slagveer is vandaag jarig. Quintus Risti en Juanito Eik. De felicitaties vanuit de studio. En natuurlijk ook Erik Rutsch en zijn lieve vrouw die vieren hun anniversary. Mensen, we gaan eruit. Dat was het weer voor wat betreft de happy hours. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor je bijdrage en je participatie. Zonder jullie geen happy hours, mensen. Dus bedankt dat jullie ons wederom hebben geholpen met deze editie. Op deze dinsdag van 25 augustus. We zijn er morgen weer om 1 uur. Ik ben Leandro Martus Uwiknyo. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En het is een bijzonder voorrecht om u te dienen. En namens de Heer Radio te maken. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: Boy, mi wa Clara ozo. Mala sa obo preis. Kwa sabi chat ko smara? Ami suku kwaliteit toch.
6: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abu a new Verfi. Verfi.
5: Huh?
6: Verfi.
5: Verfi? Da sa dati?
6: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. Tu lees mi tegi, ba. Verfi. Na een nieuw merk toch? En een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nanga zijde glans. Voordelig tori, vooral van jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
7: Kies altijd voor de fastest mobile network. Telesuur, winnaar van de Ookla Award. Telesuur, keeping us in touch.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met overheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
8: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani. Safe and enjoy.

0: Leininon. Shup, shup, tu-ru-ru-tu. Connected à la
1: C. Internet, vast bellen. Mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected à la C.
1: Connected na Oso. Affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected na Broco. Met 10 is your business pakketten. Zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
0: Connected à la C. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. Telus hier keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip. Altijd vers.
3: Zranazani. Na Skip. Na View.
4: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: is Inspiration FM.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224188.
2: Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen, die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van

0: om wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3, vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2, vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Mi radio na Shalom. Me begunu unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vierse lassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Goedemorgen, happy kids. Ik ben zuster Jolanda. Hoe gaat het met jullie? Welkom erbij vandaag en wees gezegend. Had jij gisteren meegeluisterd? Waarover gaat de vertelling weer? Ja, de vertelling gaat over Johannes King. Johannes King was jaren ziek. Heel erg ziek. Hij bleef in een dorp Maripastong. Hij ging van de ene naar de andere loekomang voor genezing, maar hij werd steeds erger. De mensen dachten zelf dat hij niet beter zou worden. Maar op een dag kreeg Johannes King een droom. Hij droomde over een smalle deur. Hij zag de hemel en hij mocht in de hemel. Daar zag er prachtig uit. Alleen maar prachtige mensen. Alles was mooi. En toen voelde King plotseling dat zijn ziekte verdween. King was blij en wilde graag voor altijd daar blijven. Maar het was een droom. En nu komt het, happy kids. Wil je weten? Want eerst was het een smalle deur. Maar nu is het een brede deur. Wat zag King alweer? Een man op een stoel. En wat zei die man? Die man zei: jongeman, ik zal je iets laten zien. Wanneer je naar de aarde gaat, moet je het aan de mensen vertellen. King was nieuwsgierig. Happy kids, een smalle deur. Alles chic, alles top, alles van diamant en goud. En nu een brede deur. Jij zou toch ook nieuwsgierig zijn? Wel, King liep mee, maar hij bleef verschrikt staan. Echt, hij bleef kijken. Het was hier anders. Het was hier vreselijk. King zag een heel groot vuur. Het was verschrikkelijk heet. Alles was heet. King transpireerde over zijn hele lichaam. Het was zo erg dat hij begon te gillen. Hij was bang, hij wilde wegvluchten. Toen vroeg die man, jongeman, is het vuur heet? Ja, meneer, verschrikkelijk, gilde King. Jongeman, zou jij voor één dag hier willen blijven? Oh nee, gilde King. Maar de man liet hem nog meer zien. Hij legde hem toen uit, iedereen die verkeerde dingen doet, moet hier komen. King was bang en vroeg, zal ik deze straf ook krijgen? De meneer zei, ja jongeman, je hoort er ook bij. De meneer legde hem uit over de verkeerde dingen die hij deed. Hij legde hem uit dat zijn zondig hart hem naar deze plaats zou brengen. Bekeer je jongeman, zei de meneer, anders zal je voor altijd hier moeten blijven. Happy kids, zonde is alles wat we doen, alles wat we zeggen of denken, die tegen God ingaat. De meneer zei aan King, als je weer naar de aarde gaat, ga naar een zendeling, ga naar een kerk en laat je dopen. En als je later doodgaat, dan mag je naar de mooie plaats. De plaats van God, de hemel. Als je niet naar de kerk gaat, als je je niet laat dopen, dan word je hier gebracht en dan krijg je deze straf. Je gaat dan naar de hel in het vuur. Draai je libi, mi boy. En teu gona grond tapubaka, verteri den trasma, zang yuji. Sari fu dengsuma, di noani bribi.
In het Nederlands zeg je: bekeer je, verander, stop met alle verkeerde dingen die je doet. En als je terug gaat naar de aarde, vertel een ieder wat je hebt gezien. Happy kids, God wil dat jij en ik stoppen met alles wat we verkeerd doen. En we moeten hem dienen met geheel ons hart. En dat moest King ook doorgeven aan de mensen. Oh, om 5:00 's morgens werd King wakker uit die droom. Hij was erg bang. Hij was angstig van wat hij allemaal had gezien. Hij begon te gillen. Hij gilde heel erg luid. De mensen in het dorp hoorden het en renden naar hem toe. Het duurde echt eerst een poos voordat hij kon vertellen wat hij had gezien in die droom. Hij vertelde ze alles. Na die droom is King nooit meer geweest naar de Lukumang. Hij heeft nooit meer meegedaan met de afgodische dingen. King's leven was totaal veranderd. Hij wilde echt met zijn hele hart de Heere Jezus dienen. Happy kids, God sprak tot King en King gehoorzaamde God. Hoe zit het met jou, happy kids? Weet je wel wat God goed vindt? Weet je wel wat je verkeerd doet? Praat tot God. Ja, soms is het onbewust. Soms weten we niet wat we verkeerd doen. Maar hoe zit het met alle verkeerde dingen die we doen? Je weet het. Ik mag niet pesten. Ik mag niet schelden. Ik mag niet stelen. Maar toch doe je het. Ja, ja. Die schele ogen. Die tjuri. Die middenvinger die we wijzen. Liegen, vechten, roddelen. Praat tot God. Vertel hem alles. Happy kids, gaan we samen bidden? Heere Jezus, dank u wel voor de vertelling. Vader, ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil in de hemel dicht bij u en niet naar de hel. Vader, dit maakt mij angstig. Maar ik heb geleerd dat het prachtig is bij u. Geen angst, geen vuur, maar liefde, blijdschap, vreugde. Vader, vergeef mij van alle verkeerde dingen die ik doe. Vader, ik wil niet meer uitschelden. Ik wil niet meer pesten. Ik wil gehoorzaam zijn aan u. Vader, ik wil ook geen afgoden dienen. Maak me rein en wijs. Help mij om te stoppen met alle verkeerde dingen. Er is plaats in mijn hart voor u. Vergeef mij. Blijf bij mij. In Jezus' naam. Amen. Happy kids, gaan we snel de Bijbeltekst aanleren? De Bijbeltekst van de week is gehaald uit Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg het me als ik iets verkeerd doe en help me om weer te leven zoals u wil. We gaan het tweede deel aanleren vandaag. Gisteren hadden we al een deel geleerd. Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Gaan we het herhalen? Psalm 139, vers 23 en 24. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Nog een laatste keer. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten.
Psalm 139, vers 23 en 24. Zo, happy kids, tot morgen. Geniet nog van enkele kindergospelliedjes. Blijf afgestemd op Radio Shalom. Tot morgen.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

zeg hallo en groet op deze middag. Het is genade en een voorrecht om ook deze middag u te mogen zegenen vanuit het woord van God. Ik wil dan verder gaan met u, met dit onderwerp van vorige week. We ben beginning. We want voor morgen varen naar een pastoor Dizzy. En we zijn bezig voor loco tak abra. Suku gado fu yusrefi. En gado sa soren srefi na ju. Teisa suku gado fu yusrefi. Love you all, we kona ina posisi dati. Vorige week we ben luko na ina buko 2 kronike 26. Vers 5 na 6. Pistori dat esorvi. Dati kono be suku gado solanga a priester belibi. En die hebben zoeken gado bij openbare schrijf naar één. En hebben ze aan de voet gado. Dit hebben we al lukken naar in de 2 Kronieke 15, vers 2. Maar we lezen vers 1 toe, hoe kan schakelen over, gaan naar in en ze vers 2. De geest gods kwam over Azaria, de zoon van Oded. Hij ging Asa tegemoet en zeide tot hem, hoort naar mij, Asa. En geheel Juda en Benjamin. De Heere is met u, zolang gij met hem zijt. Indien gij hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Maar indien gij hem verlaat, zal hij u verlaten. En priester is zo'n kring, dat die Azaria tak ja zo'n asa, a konum. En hij tegen tak, zolang hij zoekt gado zal de nanga u. En teno sa suku gado moro, gado sa lipju. En zolang wij op het punt komen, zolang we meningen zo, de na in apresi fu suku gado, dat gade openbare schrift na wie. En gado is zo'n schrift na wie. We kan shi gado, we kan mit nanga gado, we kan shi a anufu gado, we kan shi abowegi fa santa ye, zolang we suku gado. En if we ne suku gado moro wa ting o kong zang, we no ma shi a anufu gado bowegi na in we libi moro te we sa stop fu suku gado. Love you one, als gelovige minnaga shu mus hoort doro na ina suku gado. Lek dry libis ma minnaga yu mus pus go fa mor fara. E no las ati om dat sani so leisi nego lek fa wi denk taki amus fugo. So leisi we denk tak asan nego lek fa wi plan dat amus fugo. En in zo'n momenti dan soms mij raken teleurgesteld of ontmoedigd. En de vier is zwakke, de zoang je een draaibaka, ge Jezus Christus. Maar het moment dat je draai je baka, ge Jezus Christus, dan moet u weten dat de Heer ook zijn rug voor u zal keren. Hij zal u ook verlaten. Leg van Ascribja na in hoofdstuk 15, vers 2. If we want for she, da anufu gado na in we libi, wim hor doro na ina sukuf gado, wim pusgo mor fara na ina sukuf gado, winom las ati futang suku gado, tang tik ting na ina tegenwoordigheid fukado. En vorige week mi ben takengba, a wikidis misa takengbaga, dat die minanga yu no kan stop fusuku gado doro of tansuku gado doro omdat wasma draag we op fusuku gado. Natuurlijk heb je collectief gebed, je hebt gezamenlijk gebed, je hebt begip isma ekonama kandra en soboen so lees heer gemeente kan baro en begi en alles ma gomena in a pistor dati ma ju ap momenti pe minanga ju individueel mustaki alla fasi mi o take one thing fu nangagaro mo take one thing fu komoro Crosby en verstang a praxerif karo nangami na inden day disi en love you one a pistori dati metak abra dati vi leki de one santaki mi pot mi livina in Jesus anu dan a volgende stap te natuurlijk a onderwijs no mag mankeri a onderwijs je tankisi je tanteka onderwijs minetak disi
fu smaak kon in opstand tegen het beleid van kerkie. Dan dat me bedoel. Toch, God straf in uw opstandeling. Dus meneer Tak Abraham apistor dat iemand met Tak Abraham aan individuele groei, individuele ontwikkeling voor een draailibisme, voor tang, voor suku, kado. En te weet Tak Abraham suku kado, we net Tak Abraham voor biggie, one skit kabetje of biggie, one lazy, maar we Tak Abraham, one libi, die kado, wani, you must for libi. Keuzes die we maken in het leven, dat ze de juiste keuzes zijn die wij dagelijks maken. Toch, kijk, schrijf laatst nog dan, once ma, etemitaki, anomanka, samenkomst, toch, omdat hij moest go. Nagrom. Prijs God. Het is geen werk dat je zou kunnen zeggen nou een rokosang you kan je man zonder je man te contra beslissing. En nou een smasa herwiki ida also vanaf maandag te zondag ida also en zondagmorgen. Dan kan je niet naar de samenkomst, maar je moet naar kostgrond. Come on. Als je maandag tot zaterdag thuis bent, zou je dan niet een van die dagen naar het kostgrond kunnen gaan? Om, het zijn beslissingen die we nemen. We tak amara suku kado voor je schrijfje. En if kado no piki wie dan solesi we raakt op karo. Maar zijn beslissingen die we nemen. Bijvoorbeeld, minoshi was malanga en asma kolokumina oso en asma takai konson de manting. Dan de dag dat ik, of het moment dat ik naar de samenkomst moet gaan, asma kolokumi, dan wat zal uw reactie zijn? Bent u bereid de juiste beslissing te nemen? Of bent u bereid te zeggen, aboen, is goed, is voor wat het is. Dus, met doezang, one zonde no error. Come on, we praten over een heel pakket van sukukado. We tak abra een levensstijl, gomiti a relatie na kado. We tak abra, we net tak abra, wa momenti, ma met tak abra a her libi for you met Christus Jezus in relatie. En suku kado, sa met tak abra, an wa begi, sa yo begi, fu wa afjuru of wa kwartier, met geweldige mooie woorden, en daarna i defi baga el libi yo libi. Met tak amara, een heel pakket beslissingen die u moet nemen elke dag. Uw levensstijl, met tak amara, uw gedrag, met tak amara, uw mentaliteit, met tak amara, uw karakter, met tak amara, een stijl, afas van je geestrevi na ini, atini fukado, dat met tak amara samenkomst, dat hoort erbij. En natuurlijk wil loba pistor dat die fukona in een samenkomst en een sensatie, a manifestatie, een vindpres na in na koma kan ra prese gado fa pistor dati ma dat no ande dat ne sormi dati you know as ma se suku gado want di abisma takson de manting de heilig ma darna van maandag tot zaterdag de levensstijl is niet wat het wezen moet dus suku gado fu alati suku gado. Sukukado bou a relasi a bantina gado fu alati. Suku fu bou a libi makandra na gado fu altijd, no fu a momenti, no fu even. En lobiwan, dat is waarover ik het heb deze dag. Of deze dagen, dat na apistorisa met tak abra, mene tak abra. Goeien we een samenkomst dat de actie van Biggie, die Biggie een geweldig gebed, hemel is zakken kan rond tapu, maar tijd dat ook zo dat je vergiet die vijf ben Biggie dappen.
he lost the war to that. Masoso in koma kandra da je up the war to that. Dat me bedoel, daarover heb ik het. Ik kom er niet aan als je geen andere beslissing kan nemen. If je Rocco en Chief Rocco en in Rocco, daar kom ik niet aan. Maar if je Rocco en Rocco, weet de camera ding, alle die sani die mensen viezen elke dag weer. Elke dag komen mensen deze dingen tegen. Maar wat is uw beslissing? Zoekt u God toch door de juiste beslissing te nemen? Of je takkie, so be it. Aboen, adesso. Dus aboen zo. Toch, wat zegt u? Wat, welke richting gaat u op? Wat zijn uw plannen? Wat zijn, hoe wilt u verder gaan met het dienen van de Heer? En Lobion, u gaat een calculatie moeten maken. Hoe heb ik God gediend tot zover? En hoe zou ik God dan verder kunnen dienen? Ik denk dat wij een evaluatie moeten gaan maken. En kijken van, Sami do contesto fara di caro. En Sami moest do. Gomor fara na in alibi voor mij. En ik denk dat wij dan op het punt moeten komen om God te zoeken. Zoek God voor uzelf. No zoek ook kado, pusma ide, maar zoek God voor uzelf. Zoek ook kado, gius revi. Ik denk dat in deze dagen, po de jazo, wij moeten komen in de positie voor wie Heer Libi door de dag heen, elke dag, 1 januari tot 31 december, dat wij God gaan zoeken en een levensstijl gaan opbouwen waar God dagelijks tevreden mee is. Elk uur, elke seconde. Je hebt mensen die in januari vasten, prijs God, van pistoor dat nou boensan niet. Maar is effectiever als u vast zou vasten

0: Als u die dagen dat u gevast hebt zou delen in het hele jaar, zou het effectiever zijn dan dat u dan een paar dagen voor januari itiki ki aher jari. Te wenyangi wisking, jasking aflees. Eten we voor het hele jaar direct? Of eten we elke dag een beetje? Teleki ayari tapu. En ik geloof dat zo ook in het geestelijke. Dat wij dagelijks een beetje moeten eten wat we nodig hebben. Wat het lichaam, het geestelijk lichaam nodig heeft voor dat moment dat we dat gaan eten en dagelijks zo bezig zijn. Je kunt het natuurlijk ook brengen op een week. Toch? Wawiki langa je teki e fuda yusrefi wawiki langa. One day gi, alla day gi, one wiki. You can take one thing in fasten. You can take one thing om meer dan normaal bezig te zijn met de Heer. 1 keer per week. Maar wat ik u hierbij wil zeggen, Logiwan, is dat ik mekwi sukugado fuisrefi. Mekwi sukugado fuisrefi. En juiste beslissingen nemen in het leven. Beslissing die kan mekki wie geestelijk libi ontwikkeling schrijft gomorfara, wie geestelijke libi kro. Beslissing san kan charwi kong moro krosbe na karo. Besruiti san alade baga wie afuteki futarwi schrijft gomoro krosbe na fumit na karo. En lobion. Me brivi tak te vi sakona ina posisi dati dan masra Jesus Christus srevi sa lange anu kiwi en asa yepwi. Ma bong me tijd zit er om voor vandaag. Ik zal dan afronden en volgende week wil ik dan verder gaan met dit onderwerp zoek God voor uzelf. Mijn naam is Patrick Neral. De gemeente is gevestigd aan de Bommenweg, is gevestigd aan de Afobakkenweg, zijn wij daar ook, en we zijn aan de Noordpoolweg. Als u behoefte heeft en u bezoekt geen gemeente en u graag in de buurt bent komen wonen of daar woont en u ons zou willen bezoeken in een van deze omgevingen, kunt u mij contacten op het telefoonnummer 86 18022. En u kunt ons dan bereiken en we kunnen verder afstemmen. Ik zou zeggen, met God bless you, een fijne avond verder. En we horen elkaar dan volgende week. Amen.
1: Het is 6 uur.
2: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.
3: Weet u het niet?

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet hij dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Welkom hier in Sabigado Kandu, een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 17:15 tot 19:45. Laat het programma u tot zegen zijn.

Halleluja. Me bari ala arkimang wa blessi en genade volle odi. Ina ning fu lobi masra Jesus Christus. Mide agena inyu oso kamra na ngada programa. Konyere sawi karu kandu. Mineng na sister Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Lobi wang me heitu van harte welkom na programa disi. En me bribi taki yu nosa nema deel fu soso. Lobi wang sole ki fami kwenti taki. Nodig iemand uit. Vertel iemand over het programma. Make de arki ook zo. Je weet maar nooit. If this donanga wansani. Peri abi antwoord van nodu. En de antwoord doe de na in het programma DC. Zo nodig mensen uit. Make de nemen deel ook toe. Naar dat programma DC. En kadona lok toe. Sa bless you. Vos we gomoro fara lobiwa. Make we take you a moment to begi. En draag je op naar in de anu. Voor de almachtige God. Take you on biggie holding nangami. Vader in de hemel, ik dank u voor uw genade, ik dank u voor uw liefde, ik dank u voor uw trouw en ik dank u voor uw almacht. Heer, ik dank u voor dat voorrecht zou u abi, voor het doen naar uw voet aan dat programma die zie. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dwars door dat programma die zie. In aanneem voor Jezus Christus, we biggie. Dank u wel, Vader, dank u wel, Zoon, dank u wel, Heilige Geest. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Lobby wan we even volgen naar uw onderwerp. Spelen met vuur. Spelen met vuur. Met we gaan in uw hoofdtekst. Die gehaald is uit 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. 1 Timotheus 1 vers 8 tot 11. Daarbij schreef hij. Wij weten dat de wet goed is indien iemand haar wettig toepast. Wel wetend dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en tuchtelozen en goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer in overeenstemming met het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij is toevertrouwd. Amen. Lobby wan we doen een poosje bezig naar haar tekst die ik heb. En de interpretatie van mijn abi abra tekst die zie, het is en blijft hetzelfde. En die idee dat je dat wet doan bungsani if we gebruiken dat de juiste fasie. En verder a tekst in leer we taki de wet nodig gesteld vanwege de rechtvaardige. Omdat we rechtvaardige in libikoba die van wet die voorgeschreven die van kadowani met andere woorden. Zo, kado no ki dat wet na in volk omdat afvolg voor één bij libi bunkaba. Maar omdat afvolg voor Gado bij libi nou aan fasis en Gado no be apprecieren naar één. Gado schrijven voor de wetten. De wetten zijn niets anders dan leefregels. Ze zijn niets anders dan afspraken die God maakt met zijn volk. En we zien ook tot taki, de wetten gaan we koppen aan ze, zowel beloningen voor deze massa we horen naar de wetten, maar we zien ook tot taki straffen bij de gekoppeld aan ze, die deze massa we brokken. Zo kortom, lobby wang, de wetten bij de gesteld die de chief van Gado, voor we kan liepen naar een fasie, zodat we kan die Gado plezieren. Zo wij als kinderen van God, wie denkt tegenwoordig hedendaagse gelovigen, wie nou moest je dat wet, leki wan strafu. Vaak genoeg wanneer gelovigen praten, dan I guess leki a wet of dat wet voor Gado, de leki wan strafu. Maar Gado no wees make you wet na haar bedoeling voor onderdruk unu of voor potuna in uw hoekje of voor straf unu.

Padre, and daarom is Jezus gekomen. Maar lobiwang betekent het dan dat we dan de wetten onder een tafel of onder doeken moeten schuiven? Of zeggen van vanaf nu, meneer Hori, wie moro na wet? De wetten, dat ding in vorm de basis voor dat woord toe, voor kado. Zo, na alle van Jezus kong, Jezus dede kimina nga yu, door dat broeder voor Jezus, wie de rechtvaardige, door dat we tegen Christus aan dat in wie liefde was gerechtvaardigd, toch moeten we houden aan Gods woord. Dat is dat Bijbel, boeken en roepen minen aan je op voor doen. Zo loop je wang, dat wet, de wang, boem sani. En ja, zo wees je dat je dat wet, de gemak gieding, maar sanoman hoori ding, na woord toe, dan ga dat wani fukado. En want toe groepen karina in dat tekst is waaronder de goddelozen. We waren bezig met de goddelozen en we zullen doorgaan vandaag met de goddelozen. We oloku morofara, wat zijn de werken van de goddelozen? We hebben al een paar van de werken van ze besproken, maar in die aflevering die zie, wie ego morofara, dan ga de roko voor de goddelozen. Lobi wantewi luku, de goddelozen.

de weg der boze niet. Mij die, ga er niet over. Wijk ervan af en ga voorbij. Want zij kunnen niet slapen wanneer zij geen kwaad kunnen doen. Hun slaap wordt hun ontnomen wanneer zij niet iemand kunnen doen struikelen. Want zij eten brood der goddeloosheid en drinken wijn van gewelddadigheid. Le bon te wil ook tekst die ze uitdaki duidelijke taal. Ataki no konat passie voor de goddeloze. Met andere woorden.

Sa. En dat tekst is dat ik moro voor het aki. De goddeloze, de noman sripen aan neti. Ze kunnen niet slapen. Waarom niet? Omdat de wani do ogri. En zodra

ma disi na gado war tu. Lobi wan atex etaki moro fara, ataki wan kono loose por zone, e dringi da wing, en a nyan da brede fu kono loose zet en gewelddadigheid. Met andere woorden, de adem in en uit goddeloosheid. Sade nyang, sade dringi, na gewelddadigheid. A tekst en mek wie duidelijk bekend taki de noman sribina neti. Want den ati e suku so ogri fu trasma. Lobi wang, bibe taki in of de aflevering taki Satan op zichzelf, nomandu furu na grontapu.

voor gebruik. En voor of voor den sani sang psa in a verleden. Je ziet dat je wan libisma anu dena inie.

ayepif wan libisma. Waarom ik het al uitgelegd. Die karo meki grondtapu. Agida herschapen fu grondtapu abra. Na libisma. So libisma deleki a centraal punt. Fu ligeri tapu grondtapu. Wil Satan regeren. Dan a abi toestemming of ondersteuning. Of jepi van nodu. Fu wan libisma. Elke individu op aarde heeft dat recht. Voor heersen abra grondtapu. Zo bepaalde ze mij kiezen ervoor. Voor dragen de recht voor de abra die Satan. Bepaalde ze mij kiezen ervoor. Voor boeien de ede die Satan. En de autoriteit abra. En ze werken hand in hand met hem. En desma disi na ding wie ekari. Na ding dat Bijbel boeken ekari. De goddelozen. En we zitten aquí, Satan roko, na fu mekisma struikel. Na fu mekisma de teleurgesteld na ini gado. Na fu mekisma, si gado lekiwang slechte God. Want hoe kan een God goed zijn

gebeurd. If kado be de soan pun kado, waarom is dat gebeurd? Dit is de alamala de unroko fu satan fu mekisma shi taki kado no noan pun kado. Torwel a de engbaka de activiteite. En kado gi alasma wan freyo wil. A gi alasma wan bepaalde autoriteit op aarde. En hij kado no grijpen en zomaar in die uitoefening voor je freyo wil. Daarom leg je chivu kado, maak ook gebruik van jouw autoriteit en jouw vrije wil die God jou heeft gegeven. Even once maar, maak je dat keuze voor gebruik in vrije wil en sta in autoriteit af aan Satan. Voor 14 jou, gebruik door jouw oog voor 14 bakar. Gebruik door jouw voor onderwerp dat koning kondre voor dat vijandie. Lopen van Satan is een leedvermaker. Wanneer

Bukado. Bijbel boeken en sorwitaki. Ten dat volk bij klagen. Na in dat verdrukking. Ten dat bij dat druk voor dat libi in de woestijn. Dat de bij klagen vis gado. En we zitaki in die

morgh taki anego bunang amina ngayu anego bunang inwi business anego bunang skoro anego bunang roko anego bunang inwi primilipi on thanks we improbeer we make moet we fast we beg we do alles no maar op maar het gaat niet goed en je viert dat ik ben aan moe geworden.

sound. Sa word of the Lord, ang kwaad te doen. Hoe meer kwaad ze doen, hoe meer promotie ze krijgen in die duistere wereld. Begrijp één ding, geliefde. Dat is de echte warfare. Dit is

roko mi esor ku takas madati non no apo hotel kanes mi esor ku taki non asa kisi wanching esi grap na feti u mus feti baka de hopro gewelddadige wapen moet jij ook gewelddadig bidden lobi wan afianti koru kisi langa

zonder voor aan mij grap. Nou, want die avia die kies je naar in je greep. De je los je schrijf ik mopo. Dan al lafangai dat hij dat kineemang het was een grap. Maar even kies je woord.

what ze doen. Lo ben bepaalde voor de sofara dat de mekki den schrijfi dat mini demonen, ik noem het zo. Kleine demonen, ik noem het zo. Even asma kan libi en sting.

Yo te ye taki na hex beberi eng. Yo te ye taki na wantofanar kiri mikari. Of yo taki is het werk van de duivel. Ga je dat zeggen? Nee, lobiwang. De argument dat die nego op. Feti baka. Feti en teki sana for you. Feti.

wereld. We vechten niet in de fysieke wereld, maar wel in de geestelijke wereld. Lopen we naar deze gezegde hebbende. If you de, you are kidabos kopudisi. You know, you live it in a Christus. Ayuru doro sami wanik yuda okasi. Om het goed met de Heer te maken. Lopen we even de wambribisma. Je dini gado halafias.

Så fast det filmer att de mesta kristna, des ma de ser stripina in i grebi, des ma de ser chari dyra offers. And if you don't want to go to the price, you need a charity offer. You know, my bidder will stand tegen. It maakt niet uit hoe geweldig en hoe machtig de naam van Jezus is. De naam van Jezus is even machtig in jouw mond als het offer of de prijs die je betaalt. If

Bestuur de moro fara. In a noem passes aan den begin. In Jezus' naam. Dank u wel voor uw bescherming over hun leven. In de machtige naam van Jezus bidden wij. Amen. Lobby wan wan feliciteer u. Nga stap DC. Hemel apprecieer in aan u. Misref apprecieer in aan u. Maar het is slechts één stap uit de vele die volgen. Uit de een nieuwe levensstijl. Daarom na het einde van dat programma die zie. We zijn deel onze contactgegevens naar u. Voor u kan met je contact naar u voor verdere begeleiding. Indien u het nodig acht. Mekwe gomoro vara.

altijd. Begin aan mijn lobbywan. Iedereen zijn in een enemy. Zijn concludeer taki. Minosa meken. Juna walima. Me meken in een name van Jezus.

potu ano abra ibri wansan sa dedu e meki da nem fu kisi granda nga glory doro da libi fu ding in Jesus machtige naam me begi. Dank u wel Vader. Halleluja. Amen. Lopi wansole ki wami be pramisi. Aan het einde zal ik

gemeente naar Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname, afgekort MFM Suriname. Wie dinsdagen, de zondag, dinsdag en donderdag. Iedere zondag momenteel vanaf 9:30 tot 12:00. We hebben eredienst vanaf 9:30 tot 12:00. We hebben eredienst op de dinsdag van 6 tot 8. Hebben we bijbelstudie. Van 6 tot 8 hebben we bijbelstudie op de dinsdag. En op de donderdag hebben we eveneens van 6 tot 8 gebedsdienst. We carry in manna water. Dat na donderdag vanaf 6 tot 8. En iedere eerste zaterdag voor Ibuamu. We hebben een speciale gebedsbijeenkomst. Vanaf 10:00 's morgens zijn we carry. Power must change hands. Dit is de one livestream programma van

5. 8, 7, 5, 9, 7, 1, 5. We hebben een e-mailadres. Dat is de MFM Suriname, apenstaartje, hotmail.com. Alles in kleine letter. MFM Suriname, apenstaartje, hotmail.com. We hebben ook een Facebookpagina. Dat is de MFM Suriname, Abrabroki Saron. MFM Suriname, Abrabroki Saron. Daarnaast hebben we ook een YouTube-kanaal. En een nieuw YouTube-kanaal naar Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. De afleveringen die zie, worden gedeeld op de platformen die zie. Je kan arkeren naar je eigen ding. En God ons bless you. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. We danken u grandang, dank u bewani arki. En we begin u dat dat broeder voor Jezus. Sa koffer u nanga u osso. Nanga u geliefde. Nanga den chief voor u. We begin u dat u alle den begin sa u e begin in stilte. Sa no one's man sabi. Sa God one sabi en sa ayere. As a piki den nanga faya. In aan de voor Jezus Christus. Uw getuigenis zal volkomen zijn. In Jezus' machtige naam. De Heere zegene u. Amen.

0: Dit was het programma Koyere Sawigado Kandu. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop. Zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Trent Direct voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Het is 7 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eat brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eat app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tele sur fiber. Tele sur fiber. Are you ready for the new normal?
4: Kies altijd voor de fastest mobile network. Telesuur, winnaar van de Ookla Award. Telesuur, keeping us in touch.
5: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
2: Zranazani. Naskip. Naviu.
6: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.
7: Hey yo girl, show them that song I taught you.
8: I got Jesus, what

0: Het is 8:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante als Griffy. Wij zijn weer mee in de acte, joh. Wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt die dingen aangesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haastig, Mino. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur.

0: donderdag zijn we gesloten.
1: Oh ja, if je suku aan presie kan horen aan feest, we zet je kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe je kan horen je fessa. En terwijl je geniet, we zet aan jang voor bless je tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah. Thank you, cause you keep on blessing.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
3: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
3: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar money no sorry boy.
2: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
3: Hey, serieus Zoomie man, en hoe zit het met de terugbetaling?
2: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
3: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
2: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
4: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
5: Ozone 6 in 1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
6: Tot in de nademarkt school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
7: Is echt een aanrader.
8: Jij moet het ook proberen.
9: Kies altijd voor de fastest mobile network. Telesuur, winnaar van de Ookla Award. Telesuur, keeping us in touch.

Prijzen aan Ning voor Jezus Christus, Tidede. Halleluja. Sranamang, me bar odi, Tide adedisi na ini aan Ning voor Jezus Christus. Me bar odi na a president voor Sranakondre, a vice-president voor Sranakondre, de ministers, nanga alatra hoogwaardigheidsbekleders, wansanta odi na ini Jezus Christus Ning. Meneer van Genderen Wendel en Medu Awuroko voor een voorganger na Enis Renan Kondre naar buitenland. Tide we debaka na Eni. U also camera of PUDARK. We debaka via de radiozenders voor Radio Shalom. Nanga da Bijbelboskopu een brief aan Suriname. Lobiwang ade Prins Pari baka tide fu yere one PC. Fu Bible buku da wortu fu gado den dey di si a de prespari fu you fiti you srefi na ini a wortu fu gado because a de a wan enkrisani ini aneng fu Jesus Christus di kan charwi kom crossbay na gado Jehova almaxi papa en a de we make man a de a wan di etiri a grontapu di si Senanga no, en ade awang di okong chak kenki kong na ini agron tapu disi. Because Bible buku taki wan presi. Anotum silanga moro, da papa Yehova almakti okong na nga enkounu konre fukonchari kenki kona ini agron tapu disi. Ala de san sawe shi na ini agron tapu den dey disi. No, no de. Ala de san disi we no shi de moro. Ma papa Jehova almakti nanga enkounu konre o sereka trasani en eni agron tapu disi nanga eni eimel wo abi warakereng nomo wo abi wankounu nomo en wo abi wantiri nomo en dat na atiri fu akounu konre fu Jehova papa almakti pe masra Jesus Christus sidong leki konu na tapu atron. Halleluja. Lobby one, mi kan vermeld uno ook to taki, mi du auroko na ini Sranakondre, na buitenland namens Repentance and Holiness Ministries, pe gado verkisi, da bigi profeti Dr. David Owor, fu tiri deskapu, fu apisi ministry disi, en na hergrontapu, aiwaka fu chari abumboskopu, gi Deng libisma, de wan di dry libi, nanga de wan di no dry libi ete, fu den kong na masra Jesus Christus, because he attend shatu. If you look a woroko, fu a bigi profeti disi, da yeshitaki, a true.